De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie.

80s and 90s Top 2000. Replay. Nummer 1309.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even woelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken?

0: De 80s, 90s tot 2000. Replay.
1: Nostalgie. I give you ice cream cones.

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: Nostalgie. 6 uur nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint met de nieuwe wereldkampioen tijdrijden en het wielrennen.
3: Ja, wie anders dan Remco Evenepoel kroonde zich gisteravond in Montreal in Canada tot inderdaad wereldkampioen in het tijdrijden. Voor de 4e keer op rij na zijn eerdere titels in het Schotse Stirling, het Zwitserse Zürich en vorig jaar natuurlijk in de Rwandese hoofdstad Kigali. Evenepoel, nog maar 26, reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna, die zilver pakte. De Fransman Paul Seixas finished als derde op 1 minuut 13 en won zo het brons. Je hoort de reactie van Remco Evenepoel.
4: We durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan ook op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Dus het was echt een tijdrit van hoog niveau en waar alles onder controle was.
3: Een andere landgenoot, Alex Segaard, eindigde knap 11e op dat WK-tijdrijden. In de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond vlotjes de topper tegen Racing Genk met 3-0. Forbes, Lee en Mechelen scoorden de Brugse doelpunten. Door die zege blijft Club derde op een punt van de leiders Union en A-Gent. Nog gisteravond versloeg Rode Lantaarn Kortrijk Beveren met 1-0. Door die overwinning staat Kortrijk nu op een gedeelde 16e plaats in het klassement samen met Cercle Brugge en KV Mechelen. Beveren staat 9e. En in Duitsland tenslotte zit bondskanselier Merz in vieze papieren na de serieuze verkiezingsnederlaag bij de deelstaatsverkiezingen. In Mecklenburg-Vorpommern haalde de CDU-partij van Merz de kiesdrempel van 5% niet. Christen-Democraten krijgen voor het eerst geen zetels in het deelstaatparlement daar. De rechtsradicale AfD wint de verkiezingen en verdubbelt haar aantal stemmen met ruim 38 of na ruim 38%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU van bondskanselier Merz stevig. Die linke won daar met 25,7%. Merz wil ondanks het verlies aanblijven. Ik wil ons land vooruit helpen, zegt hij, kort na de exit polls.
1: Nostalgie weer.
3: Veel zon vandaag, maar ook stapelwolken bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt de zon volop, maximaal rond 20, 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de F van het Nieuwsblad.
2: Ja, we hebben weer bezoek vandaag.
3: Is toch schattig.
2: Pot, verdik en al dat gepiep, jongens, en dat op een maandag.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
5: Sander en Veronique.
2: Het is toch een hondenjob, hè? Zo vroeg uit je bed komen op een maandagochtend. Maar we gaan dat samen doen met Bryan Adams, TLC en een brand new day. Goeie muziek, die heb ik alvast voor jou. De boterham met choco, die moet je zelf smeren. Ook al begon aan je maandag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: TLC en No Scrubs. 10:10 ondertussen. Heel erg goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, maandag alweer. Dat betekent nieuwe week. Hopelijk heb je daar ook een heel fijn weekend gehad. Sander, goedemorgen. Hoe was jouw weekend?
0: Een goedemorgen aan de immerravissante Veronique de Kok. Allereerst, dat moet ik afstrepen. Hoe was mijn weekend? Mijn weekend was eigenlijk vrij rustig.
2: Oh, zalig.
0: Afsprakenvlak, maar natuurlijk zit ik met die puppy. En dat houdt toch nog wel wat van mijn tijd bezig. Maar het gaat steeds.
2: Ja, maar dat is goed. Dan kun je zo wat dingen aanleren.
0: Ja, we doen elke dag wel wat.
2: En wat kan ze al, want ze is mega slim, hè?
0: Uiteraard is ze mega slim. Het is ja aardje naar haar vaartje. We oefenen elke dag op zit. Dat kan ze toch al bijna. Ze kent haar naam ondertussen wel, denk ik. En zo afblijvend zijn we ook al aan het oefenen.
2: Wat zeg je dan af?
0: Ja, dus wat je doet, je legt snoepjes. Het moment dat ze komt, leg je je hand erop. Het moment dat ze haar interesse verliest, geef je een ander snoepje uit de andere hand en zeg je afblijven. En zo redeneert ze, als ik mijn prikkel tegenhoud en hij zegt afblijven, dan word ik beloond. Mm-hmm. Ik heb dat op YouTube geleerd. Mm. Hoe was jouw weekend?
2: Goed eigenlijk. Ja, nee. We hadden vrijdag een leuk feestje met de dames. Zaterdag een beetje gewerkt. En dan zondagochtend heel vroeg om 8:00 al naar het voetbal voor de jongsten.
0: En was er zaterdag enige vorm van koppijn na het feest?
2: Nee hoor, ik ben zeer verantwoordelijk geweest. Oh, en dan lacht hem. Schandalig.
0: Maar een leuk feest met vriendinnen mag toch een beetje
2: koppijn? Dat is toch keiplezant. Nee, liefst zonder koppijn. Daar let ik echt bewust op, omdat ik weet dat kan de dag nadien.
0: Heb je snel last van hoofdpijn?
2: Als je begint te mixen, dan gebeurt dat wel eens.
0: Dat is
2: maar je moet zebra drinken, dat is fantastisch.
0: Heel goed, heel goed.
2: Goed. Eens kijken in onze app of ze daar ook aan het zebra drinken hebben geweest.
0: Ja, het zebra drinken weet ik niet, maar Bart is er al bij. Zegt, hoi Vero en Sander, ik ben bij de leukste radio van het land aan het werken tot 2:30. Dan is er ook nog Michael van Roosbroek, stuurt goedemorgen Sander en Vero. En Edwin Peters stuurt goedemorgen Sander en Vero. Weer druk bezig, broccolisoep aan het maken en een apostelbrood. Ja mannetjes, geniet van jullie dag. Dat gaan we zeker, zeker doen. En dat doen we natuurlijk met de beste muziek. Een orkest dat openbreekt als de zon door een wolkendek. Diana Ross en Michael Jackson is dit.

0: Is hij zo? Zo is de dag weer goed begonnen. The Wistars, Diana Ross en Michael Jackson. A brand new day. Zometeen Phil Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Maar eerst...
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, goedemorgen. Ook vandaag weer. Hè. Een vraag uit onze chickenbak. Ik vind het leuker en leuker, dit item. Echt waar. Want ik ben altijd zo benieuwd om te zien welke vraag jullie hebben doorgestuurd. Want soms ligt het niet voor de hand, hè?
0: Nee, het ligt vaak niet voor de hand. Heel erg leuk. Heb je ook zo'n vraag waarvan je wil dat wij die beantwoorden? Stuur hem gerust in de nostalgie. Dan moet Veronique dat weer in zo'n balken proppen. En dan is ze weer even de creabea van de vloer, natuurlijk. Draai away, zou ik zeggen.
2: Jawel, ik trek mijn chickenbak wat dichter. Voilà. Ik heb twee balken. Ik ga er eentje terugduwen. Oké, één balken. Oh, eet jij de korsten van je pizza op, ja of nee?
0: Ja, het is iets dat verdeelt. Hè. Mm-hmm. Als je zo met vrienden pizza eet, zie je zo met de helft de korsten nog liggen. En
2: ja,
0: met de andere
2: zit dat in de familie, denk ik. Ja. Heel herkenbaar.
0: Wat doe jij? Eet jij de korsten van je pizza op, ja of nee? Laat het weten in de nostalgie. En wat ons Veronique en ik doen, dat kom je zo meteen te weten.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
4: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: De twee Phils, Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Meteen een streepje Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Dat is een duidelijke boodschap op deze maandagochtend. Maar eerst...
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, eet je de korsten van je pizza of niet? Het is een beetje verdeeld in onze app, hè?
0: Ja, Tom uit Belcele die zegt... Korsten van de pizza zijn zo lekker krokant, die eet ik zeker op. Zegt hij alvast. Ben Schelfout die zegt... Ik eet ze

0: ook op. Mm. En Frederik Andries zegt, ik meet meestal wel de korsten op van mijn pizza, tenzij de pizza iets te lang in de oven heeft gezeten.
1: Ah ja, nee ja. Oh nee ja. Dan is hij zo zwart gebakken. Nee,
0: dan
1: nee,
0: laat
1: nee,
0: ik de korsten wel liggen. Dan is er ook nog Cindy. Cindy komt uit Brugge en zegt, nee, de korsten van de pizza, die laat ik liggen. Voor mij vult dat te veel.
1: Ja, dat snap ik ook.
0: Dat snap ik, dat ook, snap ik ook wel ergens. En dan is er nog Johan. Johan komt uit Brussel en die laat weten, het hangt ervan af wat voor korsten het zijn.
1: Als ja,
0: het
1: zo dat is wel een feit.
0: Luchtige korsten zijn, zegt hij, dan ja, laat ik ze liggen. Zijn het van die krokante, harde stukken, dan eet ik ze natuurlijk wel op.
1: En Sander, jij als Bourgondier ja, in hart en nieren. Ik denk dat je weet dat jij die helemaal verslindt. Ah, wel, elk korstje.
0: Dat hangt ervan af.
1: Och, daar gaan we weer.
0: Nee, oprecht, eet ik dat op? Ja. Het is niet dat ik het standaard laat liggen. Je hebt mensen die dat nooit opeten. Mm-hmm. Maar stel, je
1: hangt
0: hebt
1: dat een beetje van de bodem af? Ja. Dat die een deeg is
0: ja,
1: te bakken?
0: Ja, inderdaad. Klopt, inderdaad. Lekker deeg eet ik sowieso op. Maar stel, je hebt eigenlijk wat genoeg. Mm-hmm. Dan is de korst wel het eerste dat ik zal laten liggen. Mm-hmm. Als ik genoeg heb, dan ga ik wel die stukken afkluiven. Mm-hmm. Totdat die korsten blijven liggen. Heb ik wel honger, dan eet ik het gewoon allemaal op. Mm-hmm. Hoe zit dat bij jou? Want je zei, het zit in de familie.
1: Ja, bij ons dat idem dito. Helemaal hetzelfde. Graag het binnenste uiteraard, hè, met heel veel beleg erop. Maar die randen die laat ik meestal wel liggen. Maar als ik echt honger heb en hij zegt, lekker, dan eet ik hem helemaal rond. En dat is bij het hele gezin zo. Mijn kinderen doen net hetzelfde. Dan krijg je zo op één bord zo een stapeltje met korstjes zo. Ja, ik heb afgeknabbelde korstjes.
0: Ik ben nog nooit in de VS geweest, maar ik weet wat ze daar doen. Is, ze geven sowieso al een potje saus om die korsten nog eens
1: nog
0: in te
1: eens
0: toppen.
1: In te diepen, ja.
0: Vind ik wel een
1: slim,
0: goed idee.
1: Slim.
0: En wat voor korst heb jij graag? Heb jij graag een dikke korst of
1: nee,
0: een hele dunne?
1: Een echte typische pizza korst, zo dun.
0: Dun, dun,
1: ja,
0: dun.
1: Ja, een echte pizza zo.
0: Ik heb al ooit zo eens een pizza gegeten met een soort zuur deeg van Italiaan. Zo'n Napolitaanse pizza uit Napoli. Ja. En die randen zijn ietsje dikker als een soort focaccia. Ook heel lekker wel.
1: Ja.
0: Nee, is niet uw ding? Ja. Maar de onderbodem,
1: maar het klinkt niet wauw.
0: Maar de onderbodem is superdun, hè? Dus die is superdun.
1: Nee, dan eet ik nog de... Nee, dan eet ik de korstjes ook niet op.
0: Okay,
1: ik
0: maar
1: heb
0: dan
1: al borstjes tussen.
0: Ja, van korstjes krijg je borstjes.
1: Voilà.
0: Daarom,
1: dus dat hoeft niet
0: daarom
1: meer.
0: Laat jij die liggen.
1: Daarom dat ze laat liggen. Het is al goed geweest, denk ik.

0: Nick Heyman en I Promise Myself hebben het over de korsten van pizza's, Veronique.
1: Oh mannetjes, ik zit hier in een app te kijken naar ons berichtjes. Die zijn binnengekomen. Ik krijg honger. Hoeveel lekkere pizza's zijn dat zeg.
0: Ja, Manuel Dendergem zegt, we zijn naar Italië geweest. Heel bekend pizza-restaurant. De korsten waren zo wauw dat je zelfs eerst begon met de korsten. Echt een aanrader. Oh. En dan krijgen we die drie foto's van dat pizza-restaurant.
1: Ik kan niet kiezen. Wanneer neemde jij? Misschien die met salami?
0: Ik denk die met de salami ook. Oh. Ja. Die met de pepperoni.
1: Oh, pas op, Julien de Kok heeft ook een foto gestuurd van een zelfgemaakte pizza. Maar die ziet er ook goed uit.
0: Die ziet er ook heel lekker uit.
1: Lekker vol.
0: Het is 6:06 en we zijn al over pizza's bezig.
1: Oh, krijg honger.
0: Zometeen die Emotions, Best of My Love. En de man waar het hartje van Veronique de Kok sneller van gaat slaan. Zie je zijn naam al staan?
1: Nee, nog niet.
0: Zie je hem al staan?
1: Ik wil nog niet kijken. Ik ga nog niet kijken.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen, zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké.
12: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Goedemorgen, James Cook hier. En ik sta elke dag graag op met... Oh, dat zie je toch. Veronique

0: in de ochtend is officieel goed.
1: De temperatuur in de studio is 5 graden gestegen.
0: Ja.
1: Allemaal dankzij onze Michael Bublé. Ja. Die man doet toch iets met jou, hè?
0: Maar die stem is toch de max? Gemaal, geef toe.
1: Als een warm dekentje op een frisse maandagochtend.
0: Voilà.
1: En een maandagochtend waar we natuurlijk ook weer een ja-nee-vraag uit de actualiteit gespit hebben.
0: Yes.
1: En vandaag gaat het over de kermis.
0: Ja, een van de populairste kermisattracties, de Decadence, bestaat al meer dan 40 jaar. Maar op haar oude dag blijft het nog altijd de sterattractie van de kermis of de voor. Hè. In de eerste plaats omdat zo'n ritje in de Decadence nog altijd heel plezant is. Die rondjes draaien in die kleurrijke gondeltjes. Het blijft een beleving, zowel voor jongen. Nou, dat is waar, hè?
1: Dat is zeker waar. Ja, de vraag van vandaag is dus nog eigenlijk... Ga jij nog naar de kermis eigenlijk? Ga jij nog die attracties bezoeken? Misschien met je kinderen? Of vind je het iets van het verleden?
0: Ja, of is dat passé? Wat is ook eigenlijk jouw favoriete attractie? Dat wil ik eigenlijk ook wel eens weten.
1: Ik heb daar een heel duidelijke mening over. Maar,
0: stuur het even in onze nostalgie. Dan gaan we na 7 uur op verder.
1: Ga jij nog naar de kermis? Ja of nee?
2: Attention!
1: Blijven zitten, we gaan nog achteruit. Ondertussen
0: tournee, tournee.
1: Ja, dat vond ik heel plezant. Ik zou zo'n goeie zijn voor op de kermis zo in die micro te roepen.
0: Ik zie het helemaal gebeuren.
1: Ik zou het echt goed kunnen, denk ik.
2: Oh.

0: Matthias Ruim, verdamd, ik liep die DNA-vraag voor zometeen na 8 uur, na 7 uur, sorry.
1: Na 7 uur, ja.
0: Eigenlijk heel simpel, hè?
1: Ja, ga jij eigenlijk nog naar de kermis? Of vind je dat een beetje passé? Of ga je toch met de kindjes? En wat is jouw favoriete attractie eigenlijk?
2: Oh, oh la la.
0: Laat het nog even weten in de nostalgie-app. It's
3: a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
11: Ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder hoe liever.
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij

0: Goedemorgen, het is 3 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bartje begint met Remco Evenepoel.
1: Ja, die kroonde zich toch wel verrassend zeker. Gisteravond in Montreal in Canada tot wereldkampioen in de tijdrijden. Grapje hoor. Voor de 4e keer op rij toch wel een prestatie na zijn eerdere titels in het Schotse Stirling, het Zwitserse Zurich en vorig jaar in de Rwandese hoofdstad Kigali. Evenepoel, nog maar 26, reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna die zilver pakte. De Fransman Paul Sextas die finishte als derde op 1 minuut 13 en won zo het brons. En Evenepoel vertelt waarom hij zo vlot naar die wereldtitel fietste.
2: We durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan ook op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder echt af te zien. Dus het was echt een tijdrit van hoog niveau en waar alles onder controle was.
1: En dan die beelden na de finish toen hij zijn wereldtitel pakte. Hij ging maar naar één iemand. En dat was een Umi. Zo mooi.
0: Ja, schattig hè?
3: Heel lang gewandeld ook. Dat was een raar beeld wel. We moesten precies nog een hele wandeling afleggen. Heeft zeker 10 minuten moeten wandelen om ze te vinden eigenlijk.
0: Het is een erewandeling.
1: Ja. Ja. En dan die kus. De ex-voorzitter van de Liberalen, Egbert Lachaert, die stapt uit de vernieuwde partij Anders na 13 jaar en zetelt vanaf nu als onafhankelijk in het Vlaams parlement. Lachaert leidde van 2020 tot 2023 de Liberale Partij, die toen nog Open VLD heette. Maar binnen Anders voelde hij zich niet meer zo goed in zijn vel. En een aantal gebeurtenissen van de afgelopen weken waren voor Lachaert de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, zonder echte details te geven. En in Duitsland zit bondskanselier Merz in vieze papieren na de serieuze verkiezingsnederlaag bij de deelstaatverkiezingen. In Mecklenburg-Vorpommern haalde de CDU-partij van Merz de kiesdrempel van 5% niet. De Christendemocraten krijgen voor het eerst geen zetels in het deelstaatparlement. De rechtsradicale AfD wint die verkiezingen en verdubbelt haar aantal stemmen naar ruim 38%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU van Merz stevig. Die Linke won daar met 25,7%. Merz wil ondanks het verlies aanblijven. Ik wil ons land vooruit helpen, zei kort na de exit polls. En ik eindig met voetbal, want in de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond vlotjes de topper tegen Racing Genk met 3-0. Forbes, Lee en Mechelen scoorden de Brugse doelpunten. Door die zege blijft Brugge derde op een punt van de leiders Union en A-agent. Nog gisteravond versloeg Rode Lantaarn Kortrijk Beveren met 1-0. Door die zege staat Kortrijk nu op een gedeelde 16e plaats in het klassement. Samen met Cercle Brugge en KV Mechelen dat nu de Rode Lantaarn krijgt. Beveren staat 9e.
4: Nostalgie weer.
1: Veel zon vandaag, maar ook stapelwolken bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon volop, maximaal rond 20, 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
5: Sander en Veronique.
0: Maandag, amai, die komt toch weer vroeg, hè. Maar goed, we zijn er dus het volume mag omhoog. Wij gaan straks ook weer verder knallen met onze top 2000. Welkom.

0: Goedemorgen, 4 over 7 met Technotronic. Die kun je ook nog live aan het werk zien op onze 80s en 90s party op 30 oktober in Carré. Ja, nog een dikke maand en het is zover. Dan staan we daar allemaal te shaken. Maar zover is het nu nog niet. Hè. Eerst die nieuwe maandag proberen te overleven. Een nieuwe week met veel nieuwe kansen. Straks om 7:45 is dat weer een nieuwe kans om tickets voor Disneyland Parijs te winnen. En vandaag ook weer kansen genoeg om jouw favoriete 80s en 90s platen voorbij te horen komen. In die geweldige top. Hè. Het wordt een knappe maandag, denk ik.
1: Een knappe maandag, ja, mannetjes. Ja. En we zijn over de helft in de 80s en 90s top 2000.
0: Ja. Ja, vrijdag is het finale. Hè?
1: Ja, ik hoorde het. Ewout van der Poort dit weekend nog zeggen dat we over de helft zijn. Ja. Echt over het puntje. Dus eigenlijk de beste classics die moeten nu nog komen. Maar we moeten het ook vooral hebben over een ja-nee-vraag. Dat doen we elke ochtend natuurlijk. Eentje die we uit de actualiteit gespit hebben.
2: Ja.
1: Vind je dit zo plezant? Echt zalig.
0: Echt, maar dat zou echt nog iets voor u zijn, zonne. Ik zie u daar echt al staan. Want een van de populairste kermisattracties, de Decadence, die bestaat al meer dan 40 jaar. Want het is nog altijd dé sterattractie van de kermis. Dus was onze vraag, ga jij eigenlijk nog veel naar de kermis? Of vind je dat een beetje passé? En welke attractie ga je opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw doen?
1: In de app zijn de meningen een beetje verdeeld. Robert Uitstekende die stuurt, nee, het is veel te duur geworden. En ook Brigitte uit Braschaat die zegt, nee, vroeger was de kermis plezant. Je zag er jaarlijks naar uit. Nu moet je oppassen wat je doet en met wie, is ongezellig tegenover vroeger. Vroeger was het tenminste superleuk en ging je er met plezier rondlopen.
0: Maar toch zijn er nog mensen die wel nog gaan. Manuel uit Dentergem die zegt, mijn dochter is 15. En dat zijn al andere redenen dan redens naar de kermis.
1: Nee, ze gaat voor andere, je moet het goed, ze gaat voor andere redenen dan de kermis. Okay. Ik, ze wil gewoon eens met de vriendinnen en de vriendjes afspreken.
0: Okay.
1: Dus ze gaat niet per se op die attracties zitten, maar eerder... Ja,
0: voor een ander kraam of zo.
1: Stiekem pintjes drinken achter de kerk eigenlijk.
0: Of een braadworst gewoon eten of voilà. Zo. Filip uit Stabroek die stuurt ook, mijn favoriete kraam is de Rups of de botsauto's. Dat is ook nog echt van vroeger zo. Hè. Christine uit Laarden die zegt ook, ik ga nog wel eens graag naar de kermis voor de sfeer, maar mijn favoriete attractie blijft de Rups. En vroeger in mijn jonge tijd ging de kapper over. En als je dan zo'n eerste liefke had, dan werd er toch wel veel gekust. Ook dat is pure nostalgie, manna.
1: Ja, dat is waar. Wat is onze mening? Gaan wij nog naar de kermis, ja of nee? Steek de bordjes maar de lucht in. Veronique, jij zegt nee. Onze producer die zegt ja. En ook ik zeg ja.
0: En wel, ik ga zeggen waarom ik nee zeg. Toen mijn kindjes kleiner waren, deed ik dat wel. Als mama zo op die kleine, echt die kinderlijke attracties zo. Dat was dat kei plezant. Maar nu doen die dat niet meer. Die vragen daar ook niet achter. Dus nee, ik doe dat eigenlijk niet meer.
1: En je hebt ook niet zelf nog zo'n drang om nog eens...
0: Nee.
1: Zoals vroeger nog in een attractie te gaan.
0: Nee, ben ik nu echt oud, officieel oud?
1: Nee. Misschien gewoon die drang niet, denk ik.
0: Nee, ik weet dat niet. Maar pas op, moest ik dat nu zijn of de kinderen vragen dat? Ik denk dat je mij vooral zo terugvindt aan zo het smoutenbollenkraam.
1: Het eten.
0: Of het lakmaalkraam. Ja,
1: het
0: dat vooral.
1: Ja. Ik ga eigenlijk naar de kermis... Eigenlijk wel nog. Voor één attractie. Er is één attractie
0: welke?
1: Die ik elk jaar moet gedaan hebben op elke kermis. En dat is de Centjes, het Lunapark.
0: Malé.
1: Ja, ik denk dat ik een soort vroege staat van gokverslaafdheid heb op dat vlak.
0: Dat is gewoon daar uren staan, geld insteken en dan doet niks. Heb je ook iets gewonnen?
1: Tuurlijk, ja. Tuurlijk, maar wat win je? Een croque-monsieur-machine of shotglaasjes? Of een briquet of zo? Dat win je, die punten die kan je sparen dan natuurlijk. Maar een van mijn beste vriendinnen komt van de kermis. Haar papa heeft een centjeskraam, een Lunapark. Dus dan gaan we vaak op de Gentse feesten daar, voordat we gaan feesten, nog even met centjes spelen.
0: Okay.
1: En voor mij is dat pure nostalgie. Dat is begonnen op de kermis in Sint-Niklaas vroeger met mijn papa. Samen met de centjes gaan spelen. En nog elk jaar, zowel de Sinkse voor hier in Antwerpen waar ik woon, als dan op de Gentse feesten, moet ik toch één keer met de centjes gaan spelen.
0: Allee.
1: Vind je dat niet plezant zo met de centjes? Centjes?
0: Ik speel liever met mijn centjes, maar niet op zoiets.
1: Allee, als de Sinksevoort er nog in staat, zal ik je trakteren. Is het goed?
0: Oh, dan ga ik mee.
1: Dan gaan we samen eens met de centjes
0: juni,
1: gaan spelen.
0: Hè?
1: Ja, is dat, ja
0: dat is juni.
1: Juni.
0: Ja.
1: Oh, zo,
0: en dan... Schrijven we dat in de agenda.
1: Jij trakteert mij op een lakman en ik trakteer jou op de centjes.
0: Deal.
1: Easy.
0: Doen we.
1: We schudden de hand op.
0: Is goed.
1: Ondertussen een beetje zeemzoet. Bijna zo zoet als ons suikerspin van op de kermis. White Snake en Here I Go Again. Goedemorgen.

0: I'm alive. Ja, het zal wel zijn, jong. Céline Dion is helemaal back. Hè. Die concerten die ze geeft, Sander, die zien er waanzinnig uit. Als ik dat zo zie op de socials passeren, dat is toch echt één, voor mij dan toch, een van de grootste artiesten ever. Hè.
1: En eerlijk, je baalt, hè? Dat je
0: ja,
1: tickets...
0: ik baal heel erg dat ik niet kan gaan. Ja.
1: Je hebt het geprobeerd, maar het is niet gelukt, hè?
0: Nee, ja, lach maar.
1: Ik lach niet.
2: Nee.
1: Nee, dat is...
2: Gewoon een glimlach, hè? Nee. Het is niet gelukt, hè?
1: Ik wou net een oproep doen. Mocht er toch iemand... Als er nu nog iemand is die nog een ticket over heeft...
0: Ja, mannetjes, je bent mij te vinden, hè.
1: Dan mag je sturen in de nostalgie.
0: Ja, wat dacht je?
1: Hey, maar stel je voor met Veronique de Kok naar Céline Dion.
0: Ik sowieso naar Céline Dion. Malokus.
1: Fantastisch,
0: en dan
1: toch?
0: Nog in Parijs.
1: Ja, een klok van een stem, net zoals onze weerman. Hè. Ook een klok van een stem. Erwin, die hoor je zo meteen aan. Dan Hartman, die zingt over vuur. En Kajagoogoo, die een beetje verlegen zijn.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 20% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Stel, ik wil leren traden.
2: Ja?
1: Hoe begin ik daar dan aan?
2: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
1: En hoe leer ik het in de praktijk?
2: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
1: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
2: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
1: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
2: Kijk op belgiantradingacademy.be.
1: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
3: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
4: Goedemorgen, Jan Vertongen hier. Veronique en Sander, dat is echt de Champions League van de ochtendradio. Zo plezant om naar te luisteren.

0: vliegtickets vinden voor Disneyland Parijs? Ja, is het antwoord dan, denk ik. Dan moet je blijven luisteren. Om 7:15 kan je weer de quiz van je leven spelen. Ondertussen is horen bij onze man die ons kan vertellen wat je uit je kleerkast moet halen.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen, Erwin. 21 september, dat is denk ik toch wel de start van de herfst, hè, vandaag.
3: Wel, dat klopt niet.
2: Oké. Ik heb dat zo op school geleerd. Daar gaat mijn kennis. Ja. Oh, is dat zo?
3: Nee. Ze leren dat vandaag nog altijd op school. Maar om alle misverstanden te vermijden, de astronomische herfst start pas overmorgen, woensdag 23 september. En dus niet vandaag.
2: Hoe komt dat wij dat dan altijd fout leren? Waarom is dat?
3: Ja, maar kijk, dat komt. De herfst kan pas van start gaan als de nacht exact even lang duurt als de dag. En dat is dus pas woensdag 23 september, maar volgend jaar kan dat 22 september zijn.
2: Dat is niet altijd eenzelfde. Oké, ik snap het. Nee.
3: En om het onze jeugd een beetje gemakkelijk te maken, hebben ze er ieder jaar dezelfde dag opgeplakt.
2: Er mag ook eens iets gemakkelijk gaan op school. Ik snap het. Zeg, het weer dan vandaag. Wat mogen we verwachten?
3: Moeder Natuur die trekt zich niks aan van de herfst, want het wordt een meestal droge en soms ook zonnige dag. Een hele week zelfs trouwens. Te beginnen met vandaag, veel hoge wolken, dat wel, maar de zon weet daar straks wel.

0: Raad mee. De wind valt ook grotendeels weg, eindelijk zou ik zeggen, zodat het een rustige en droge maandag wordt bij straks 20 graden.
1: Oké, en de komende dagen, zoals je zei, ook altijd goed, of niet?
0: Ja, morgen in elk geval wel. Hè. Begint hier en daar met nevel en mist. Eenmaal de mist verdwijnt, wordt het zonnig, rustig, zacht bij 20, 21 graden. Woensdag drijven tijdelijk meer wolken vanuit Nederland binnen. Bij onze noorderbuur valt er regelmatig regen woensdag. Maar ik denk dat die regenwolken zo net wel tot bij ons geraken. Dus een bui, het kan vooral in die provincies nabij de Nederlandse grens, Antwerpen, Limburg, stukje West-Vlaanderen. Maar dat donderdag bewolkte start met in de loop van de dag steeds meer zon en al 22 graden. En later in de week wordt het wellicht nog wat warmer en zonniger. Volgend weekend misschien 25 graden en wie weet zelfs nog een beetje meer.
1: Allee, Luthea en Jan is begonnen deze week. I love it. Dankjewel.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is 7:01, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. En we moeten opletten als je een huis met slechte EPC-score koopt. Vertel eens waarom, Bart.
1: Omdat je daar gewoonweg meer voor moet betalen. Vooral slecht geïsoleerde appartementen met een score D, E of F stijgen in prijs. Gemiddeld 6%. Maar waarom kopen mensen nu een minder energiezuinig appartement of huis? Komt vooral omdat ze te veel moeten betalen, uiteraard, voor een goed geïsoleerde woning of flat. En ook de rente ligt te hoog, weet zoekertjeswebsite ImmoScoopman. En er is veel vraag naar, vooral door alleenstaande en jonge starters.
2: Wij gaan deze namiddag nog eens naar een huis gaan kijken. Ah, ja. En inderdaad, wij merken dat heel hard. Huizen waar er nog een beetje werk in is, daar betaal je een oké prijs voor. Maar vanaf dat EPC-attest al op B of A staat, dat is zijn prijs, jong. Dan ga ik nog serieus wat ochtendjokes moeten presenteren als ik dat wil.
0: Ja, dan moet je daar renoveren, hè, als zo'n lage EPC.
2: Dat
0: is net leuk, hè.
2: Vind ik ook wel.
1: Ja, moet je wel handig zijn. Goed. In Rusland wint zoals verwacht de partij van president Poetin de parlementsverkiezingen. Volgens de exit-polls haalt Verenigd Rusland ruim 49% van de stemmen. Alle politieke partijen die meededen aan die Russische parlementsverkiezingen steunden de oorlog in Oekraïne.
2: Ach, dat is een verrassing eigenlijk, dat die Poetin daar wint. Dat had ik nu niet verwacht. Wat een verrassing op een maandagochtend, zeg.
1: In deze top 2000 van de 80s en 90s kijken we ook naar het belangrijkste nieuws. En ik neem jullie mee naar 26 april 1986. De kernramp van Tsjernobyl in Oekraïne. De zwaarste en grootste nucleaire ramp in onze geschiedenis. Door een mislukt veiligheidsexperiment ontplofte reactor 4 van de Lenin-kerncentrale. Er ontstonden zware branden, waardoor er 10 dagen lang grote hoeveelheden radioactief materiaal in de lucht terecht kwam. Tienduizenden tot mogelijk honderdduizenden mensen in Oekraïne riskeerden op termijn kanker. De radioactieve wolken bereikten ons land op 2 mei, maar was zo verdund dat er geen risico was voor onze gezondheid. En zelfs weerman Armand Pien sprak erover in zijn voorspellingen.
3: Vandaag viel in Oostenrijk meer radioactieve neerslag dan normaal, omdat er onweters losbraken.
4: Ik hoop dat de wind in de goede richting blijft. Dus het is wat ambetant om het te zeggen. Goed, maar voor ons veilig.
1: Onze regering die adviseerde ook wel om groente extra te wassen, geen wilde paddenstoelen te eten en eigenlijk paarden en koeien zo tijdelijk op stal te houden.
2: Waren jullie bang toen?
1: Ja.
0: En wel, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was nog maar 9 jaar. Ik weet daar eigenlijk niet zoveel van het moment zelf. Nee.
2: Dus die angst is niet blijven hangen bij jou?
0: Bij mij niet, nee.
1: Ja, bij mij toch. Ik was 14. En mijn ouders zeiden ook van niet te veel in de hof spelen. En ook geen...
0: Ah, blijf maar lekker binnen.
1: Ja, zo dat, ja.
2: Bleek toch uiteindelijk dat Armand Pien ook een beetje had moeten liegen in zijn weerberichten?
0: Ja, klopt. Dat weet ik.
2: Op vraag van de regering.
1: Ja, inderdaad. Om de mensen niet...
0: niet te veel bang te maken.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Goh. Dat snap ik wel. Ja. Anders creëren toch chaos.
2: Je hebt Tsjernobyl gehad. Fantastisch goede serie ook over gemaakt.
1: Ja.
2: De Tsjernobyl-serie. Op HBO. Echt een enorme aanrader. Okay.
5: Sta op met Veronique de Kok.
2: En ondertussen gaan we nog eentje horen van ons Dolly Parton. Jammer dat ze niet meer is, maar deze blijft toch keigoed. 9 to 5, goedemorgen. Tumble out of bed.

0: misschien heeft ze voor een film met Dolly Parton, de film 9 to 5. Ze had gezegd, ik wil meespelen op één voorwaarde.
1: Dat ik de soundtrack mag schrijven.
0: Dat ik de titelsong mag schrijven, inderdaad. Nice. Het is een wereldhit geworden.
1: Goedemorgen, mannetjes. Het is 7:07. Ik was van de weekend aan het tanken, Sander. Binnenkort gaat dat daar in Disneyland vollopen met nostalgieluisteraars. Want al 25 luisteraars hebben meegespeeld met onze quiz van je leven. En die hebben ook allemaal tickets gewonnen. Hè?
0: Ja, dat vind ik zo straf. Iedereen is al een winnaar geweest in de quiz van je leven.
1: Dat is toch keigezellig.
0: Dat betekent dat het quizniveau bij de nostalgieluisteraars echt wel op een heel hoog pijl staat.
1: Ja, maar jij kan ook nog altijd je rugzak klaarmaken om te vertrekken. Want straks gaan we weer spelen, hè, die quiz van je leven. Een quiz helemaal gebaseerd eigenlijk op jouw geboortejaar. Hè? 3 vragen moet je goed beantwoorden. Dat is alles wat je moet doen om die 4 tickets te winnen.
0: Hoor jij die quiz nu elke dag in de auto of in de keuken of in de living of in de badkamer? Nee. En denk je, ik kan dat ook? En wel, vandaag is jouw moment. Vandaag is het moment dat jij die nostalgie-app opendoet, een berichtje stuurt met daarin jouw geboortejaar, ja, en misschien straks wel meespeelt met de quiz van je leven.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
12: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Nog altijd een van de meest gespeelde tracks op Tomorrowland. Ook dit jaar Avicii en Ello Black met Wake Me Up.
1: De quiz van je leven.
2: Maar een nieuwe week, mannekes. En ook vandaag mag ik dus weer Disneyland tickets de deur uitzwieren. En ik hoop zo hard dat ik er 4 naar Evi uit Loppen mag sturen. Goedemorgen, Evi.
3: Goedemorgen, Veronica en Sander.
2: Zeg, 8:15. Wat ben jij normaal gezien aan het doen op dit vroege uur?
3: We hebben net de kinderen op de fiets gezet richting school en nu ben ik nog aan het ontbijten. Dus nog een stressmomentje voor de storm.
2: Dus het stressmoment is even weg. De kinderen zijn het huis uit, je kan terug ademen. Dus helemaal klaar om te quizzen.
3: Eigenlijk wel.
2: Oké, Sander, vertel nog eens even aan Evi. Wat gaat ze moeten doen?
0: Wel, Evi, neem rustig nog een hap van je boterham, want je krijgt zometeen 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Het is simpel, hè? Per juist antwoord scoor jij tickets voor Disneyland Parijs. 1 juist antwoord, 1 ticket. 2 juiste antwoorden, 2 tickets. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Per vraag heb je 5 seconden tijd om te antwoorden. En dan hoop ik vooral dat er nog wat goede energie in dat boken met choco zit daar op je bord. En dan vraag ik me af of dat alles duidelijk is, Evi?
3: Zeer duidelijk. Ik ben er klaar voor.
2: Zeer goed. Ja. Evi, jij bent geboren in 1984, dus jouw eerste vraag komt daaruit. Alright. In 1984 leerden we dat je spoken niet met een vliegenmepper of kruimeldief vangt, maar met een protonpak op je rug. Zeker als je deze tune hoorde. I ain't afraid of no case. Welke film over een team spokenjagers gooide uit tot een absolute klassieker uit de jaren 80?
3: Ghostbusters.
0: Veronique steekt de handen al in de lucht, want dat is helemaal juist. Ja. Dat eerste ticket, dat is al binnen.
2: Ik vond dat een topfilm. Ik vond het geweldig. Oké, vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1994. In 3 december van dat jaar gebeurde er een mijlpaal die de gamers uit de jaren 90 heel belangrijk vinden. Het was de geboortedatum van de eerste PlayStation. Tot op vandaag is de PlayStation het platform om te gamen. Maar welk Japans bedrijf bracht in 94 die PlayStation uit?
3: Ja, dat weet ik.
0: Ik heb niks gehoord. Sony, de Sony PlayStation. Tot op de dag van vandaag brengt Sony die PlayStation uit. Maar geen paniek, er is nog een derde vraag.
2: Daarmee kan je nog altijd verdubbelen, dus nog 2 tickets winnen. Een vraag uit 2004 is dat. Op 4 februari van dat jaar werd een van de meest bezochte sites ter wereld ooit geboren. In een studentenkamertje in Harvard kwam een IT-student met de eerste versie van Facebook. Maar Evi, hoe heette die student die tot op vandaag de leider is van Facebook?
3: Mark Zuckerberg.
0: Mark Zuckerberg. Ook heel duidelijk en mooi gearticuleerd. Dat is helemaal juist. 2 tickets voor jou.
2: Proficiat, Evi. Je hebt 2 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen?
3: Ja, ik ga moeten een selectie houden thuis. Mijn dochter, mijn zoon of mijn man.
0: De audities eigenlijk, wie er mee mag.
3: Ja, inderdaad.
2: Wel, de audities zijn open. Oei, mannetjes, dat de kinderen maar uit hun pijp komen. Geniet ervan, eender met wie je gaat. Veel plezier daar in Disneyland, hè.
3: Super, dankjewel hoor.
2: Salut.
0: En welkom in onze plek.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
0: En voilà, de stress van het quizzen is voorbij. En dat betekent dat we kunnen beginnen aan het leukste moment van de dag.
5: Oh boy. Here we go. Send me back into time.
4: De 80s en 90s. Top 2000 bij Nostalgie.
2: Aha. Ja, mannetjes, wij gaan gewoon weer verder met onze lijst. En je hoort hem op 812 door jou gestemd. Hier is Trio en Da Da Da.

0: Stars on 45. Zometeen een Belgische band.
1: Ja, een van de leukste vind ik ook van mijn tijd. Soul Sister. Die hebben jullie gestemd op 810. Met een van hun bekendste hits.
0: De tweede bekendste hits van Soul Sister.
1: Ja.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Lenen bij Leemans.
10: Oh, Suzie, hey, ik ga voor mij een glasje water.
11: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
10: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
11: Oei, dat was precies niet start to fun.
10: Maar Suzie toch.
12: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
9: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bartje begint met onze wielertrots Remco Evenepoel.
0: Die kroonde zich gisteravond in Montreal in Canada tot wereldkampioen in het tijdrijden voor de 4e keer op rij na zijn eerdere titels in het Schotse Stirling, het Zwitserse Zürich en vorig jaar in de Rwandese hoofdstad Kigali. Evenepoel, nog maar 26, reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna, die zilver pakte, de Fransman Paul Seixas, die finishte als derde op 1 minuut 13 en won zo het brons. Evenepoel vertelt waarom hij zo vlot naar die wereldtitel fietste.
14: We durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan ook op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Dus het was echt een tijdrit van hoog niveau en waar alles onder controle was.
0: We moeten ons geen zorgen maken over een tekort aan olie en gas. Ondanks de dreigende energiecrisis, bevoegd minister Bies zegt dat ons land rechtstreeks is verbonden met Noorwegen en Groot-Brittannië, die massaal gas importeren voor ons en andere Europese landen. Er ligt ook een noodplan klaar. Komende winter voorziet onze regering een gasvoorraad van ongeveer 80%. Ook over diesel en stookolie maakt de energieminister zich weinig zorgen. Er is een voorraad voor meer dan 90 dagen verbruik. In Duitsland zit bondskanselier Merz in vieze papieren na de serieuze verkiezings nederlaag bij de deelstaatverkiezingen. In Mecklenburg voor Pommeren haalt de CDU-partij van Merz de kiesdrempel van 5% niet. De Christen-Democraten krijgen voor het eerst geen zetels in dat deelstaatparlement. De rechtsradicale AfD wint de verkiezingen en verdubbelt haar aantal stemmen naar ruim 38%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU van bondskanselier Merz stevig. Die linke won daar met bijna 26%. Merz wil ondanks het verlies aanblijven. Ik wil ons land vooruit helpen, zei hij kort na de exit polls. En voetbal, in de hoogste klasse won Club Brugge gisteravond vlotjes de topper tegen Racing Genk met 3-0. Forbes, Lee en Mechelen scoorden de Brugse doelpunten. Door die zege blijft Club derde op een punt van de leiders Union en A-agent. Nog gisteravond versloeg Rode Lantaarn Kortrijk Beveren met 1-0. Door die zege staat Kortrijk nu op een gedeelde 16e plaats in het klassement samen met Cercle Brugge en KV Mechelen. Beveren staat 9e.
15: Nostalgie weer.
0: Veel zon, alhoewel dat dit er nog moet doorkomen, denk ik, op veel plaatsen. Er zijn ook stapelwolken, 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon volop. Maximaal rond 20, 21 graden. En meer nieuws kan je altijd lezen in de app van Het Nieuwsblad.
16: Ik heb net iets naar buiten gekeken. De blauwe lucht is er, maar ze moet nog in overtal geraken.
1: We hangen zo'n beetje schaapjes voor.
16: Dat vind ik lelijk dat je dat over de collega's zegt.
15: Twee dingen lang. De grootste hits uit twee decennia.
17: We are 80s. We are
15: 90s. We are
17: nostalgie.
15: De 80s en 90s, top 2000.
1: Sander en Veronique. Goedemorgen, een nieuwe week, een nieuwe maandag. Maar geen paniek, wij verzachten de pijn van die wekker. En met het vervolg van onze top 2000. Dus zet hem maar lekker hard.

0: droge voeding, cassavier, droge voeding. Oh. Zo klinkt dat een beetje.
1: Hoe dat kunnen dat liedje nu zo verkrachten?
2: Top 2000.
1: Schandalig. Een hele goede morgen. Het is bijna 9 over 8 ondertussen. Week 2 van de 80s en 90s stoppen. Heel fijn dat je ook weer aan het meegenieten bent van die zalige lijst. Hoe je luistert, dat mag je eigenlijk altijd eens laten weten in de nostalgie app.
0: Ja, is het in de ochtendrush met de kinderen? Ben je al op weg naar het werk en zit je mee te brullen in de file? Ben je misschien al op het werk?
1: Mm-hmm,
0: en ben je, met de collega's aan het irriteren met je gezang? Zoals Veronique de Kokkie soms wel al eens durft doen in de studio.
1: Ja, en jij niet. Dat is juist.
0: Of vandaag nog een extra dagje weekend of een dagje vrij. Kan allemaal natuurlijk. Want Veronique, we moeten eerlijk zijn, jij zingt veel mee.
1: Ja, ik vind dat ook allemaal zo leuk.
0: En echt zingen ook, hè?
1: Maar ik zing echt niet op antenne, hè? Daar hou ik mij in, hè?
0: Voor de mensen die het willen weten, waar zing je allemaal? Is dat dan
1: overal.
0: De douche?
1: Overal, sowieso. In een douche klinkt dat nog eens zo goed.
0: De auto?
1: Zeker.
0: Tijdens het koken?
1: Tot grote frustratie van mijn kinderen. Tijdens het koken, ja, als ik alleen thuis ben wel, ja.
0: Op het toilet?
1: Ja. Nee, dat nu niet.
0: Dat wordt niet gezongen. Dan trompetter je langs de andere kant. Maar wel, hoe jouw dag er ook uitziet, die 80s en 90s top, die dendert gezellig
1: Gast,
0: door. Hè?
1: Echt waar. Afgelopen weekend zijn we natuurlijk de magische lijn van die nummer 1000 overgegaan. Ondertussen zitten we ook al aan het nummer 808.
0: Ja, Casey in the Sunshine Band met Give It Up. Heerlijk nummer is dat.
1: Top. Ik ga weer meekwelen, hè. Sorry, Sander.
0: Een fantastische band ook, vind ik.
1: Ik vind topliedjes, echt waar.
0: Als je een feestje hebt, dan kan deze niet ontbreken. Casey in the Sunshine Band. Stoelen en tafels aan de kant, zei Felicia vroeger altijd. Ja. In het Swingpaleis.
1: Sowieso.
0: We gaan dansen. Goedemorgen.

0: Up op plekje 808. Ook weer door jou gestemd daar, hè. Allemaal favoriete nummers van Casey en de Sunshine Band.
1: En als je denkt, de jaren 80 en 90, die zijn toch helemaal passé? Nee hoor, want deze Casey en de Sunshine Band, Give It Up, die hoor je nog op elke Petse kermis, elk studentenfeest, in de vorm van deze hit van René Karst. Die heeft dat gecoverd en Give It Up, dat werd Atje voor de Sfeer. Ik moet bij het gezicht inbeelden van de mensen die de rechten van Casey en de Sunshine Band beheren, dat ze dan een mail krijgen. Yeah, we want to use your song ad fundum for the sphere.
0: Voor de atmosfeer. Ja.
1: Voor de atmosfeer.
0: Nice.
1: René Karstens. Peggy stuurt ook nog vandaag is mijn verjaardag. En met die muziek is het dubbel genieten.
0: Ja, en straks gaan we sowieso allemaal meeroeien met een tophit van Bart KL.
1: Ja, na King and Love and Pride.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
10: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: De 80s en 90s top 2000.

0: Love and Pride. En dan nu eentje die passeert op elk trouwfeest, denk ik, in Vlaanderen.
1: Nog altijd, hè? Dat nummer is al zo oud.
0: En dan moet je dus allemaal op de grond gaan zitten?
1: Ja.
0: In een soort rijtjes?
1: Ja, geschaard zo allemaal, hè?
0: En dan?
1: Toch? Jawel. En dan moet je... roei je mee van links naar rechts.
0: Mag ik nu eens een confession doen?
1: Oh, nee.
0: Ik heb nog nooit in mijn leven geroeid op de Marie-Louise van Bart Kuil.
1: Schandalig. En wel, voor alles de eerste keer. Zet u maar al op uw poeps, hè.
0: Ik
1: kom achter
0: wel...
1: u zitten.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dames en heren, als je tijd hebt, zet je even met je poep op de grond of kijk mee op Play, want we gaan voor het eerst in mijn prille leven gaan we scharen, blijkbaar.
1: Ja, dan om toch zo alles achter elkaar zitten zo.
0: Ik dacht dat dat iets anders was, scharen. Maar
1: oh, mijn jongen, het is tijd. Dirty mind.
0: Voor Bart Kuil, ja, met het nummer der nummers. Onze producer, ga jij mee roeien? Ja, ja, oké, maar kijk.
1: Tuurlijk, ja.
0: Dan gaan we dan beginnen. Het is eentje om luid mee te zingen. Uit 1990.
1: Allee, kom.

0: Sander, er zijn al berichten binnengekomen van mensen die ons hebben zien roeien.
1: Mijn roeiontmaagding op de Marie-Louise is gebeurd. Frankie zegt blijven oefenen, Sander.
0: Zo erg was het niet.
1: Anja zegt geweldig gedaan, goedemorgen.
0: Ik vond het wel leuk.
1: En Dominique Verelle zegt goedemorgen de Max, maar wel een korte Marie-Louise.
0: Ja.
1: Maar dat is vaak de eerste keer, hè. Kort maar heftig. En dat was...
0: Oh my god, echt waar.
1: We gaan ondertussen onverminderd verder met de lijst natuurlijk. Een man die jij ooit ontmoet hebt in een beachbar.
0: Ontmoet? Ik stond achter hem aan de kassa.
1: Ja, kleiner dan je denkt, hè?
0: Ja, ik dacht eerlijk dat het een kindje was. Tot hij zich omdraaide en ik in shock bleef staan.
1: Want je stond oog in oog met...
0: Prince.
1: The one and only.
0: The one and only.
1: In 1991 kwam hij met een fantastisch nummer Cream. En dat is door jou gestemd in die 80s en 90s top 2000.
0: Op plekje 805.
1: Fantastisch nummer. Top. Echt waar.
0: En Bikke... Hebben we daar ook geen dansknop?
1: Daar kan je andere dingen aan doen, denk ik, op deze.

0: We zitten met de hoofdletter er M, jongens.
1: Beste gitarist ever. Toch?
0: Fantastisch, wat hij allemaal uit die gitaar kreeg. Ondertussen nog een beetje van Joyce. Goedemorgen, Vero en Sander. Zou je mijn vriend Davy Baart een fijne werkdag willen wensen? En luistert naar de Top 2000. Voor iedereen die zo'n goede muzieksmaak heeft, doen we dat met plezier.
1: Doen we dat, hè?
0: Ondertussen is het 8:58.
1: Dat betekent een tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Bart, je begint met een onderzoek naar onze fietspaden.
2: In Vlaanderen zijn er bijna 3 op de 10 onveilig en levensgevaarlijk. Die fietspaden die expert moordstrookjes noemen, zijn niet genoeg verhoogd of slecht afgescheiden van de rijweg. En dat maakt fietsers bijzonder kwetsbaar voor al die voorbijrazende auto's, bestel- en vrachtwagens. Het gaat dan bijvoorbeeld om die smalle stroken die met 2 geschilderde stippenlijnen worden afgebakend. Opletten als je een huis met slechte EPC-score wil kopen, want je moet daar opvallend meer voor betalen. Vooral slecht geïsoleerde appartementen met een score DEF stijgen in prijs met gemiddeld 6%. Mensen kopen er meestal zo eentje, omdat ze te veel moeten betalen voor goed geïsoleerde woningen en flats. En ook de rente ligt te hoog, weet zoekertjeswebsite Immoscoop. En er is veel vraag naar, vooral door alleenstaande en jonge starters. We zijn dus bezig met die top 2000 van de 80s en de 90s. En we kijken dan ook eens naar het opmerkelijkste nieuws uit die decennia. Een van de pittigste is ongetwijfeld het liefdesschandaal rond Amerikaanse president Bill Clinton en de affaire die hij had tussen november 1995 en maart 1997. Met de jonge Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky, amper 22. En uiteindelijk leidde dat tot een nationaal Amerikaans trauma en het opstarten van een impeachment tegen Bill Clinton. Voor mijn eet, want hij bleef maar volhouden.
3: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people.
2: En die neus groeide zoals die van Pinocchio. Amerikaanse senaat sprak Bill Clinton in februari 1999 vrij, waardoor hij aan de macht bleef tot aan het einde van zijn presidentstermijn in januari 2001.
1: Ja, en dan nog vrijgesproken worden. Ja. Hoe kan dat toch allemaal? Eén corrupte boel. Ja.
0: En er was toch ook iets met een sigaar, hè? En, ja. Bill Clinton en Monica Lewinsky.
1: Leg het eens uit, Sander. Hoe ging dat weer?
0: Ah, wel, volgens mij was daar... Er was een rookverbod, denk ik. En dat werd dan creatief opgelost.
1: Ja, ja zoiets. Ja.
0: Eigenlijk.
1: Heel creatief.
0: Onze Bill Clinton. Ondertussen is
1: hij blijven liggen.
0: Bij ons en Erwin.
4: Het weer met Erwin.
0: Goedemorgen Erwin, wat mogen we vandaag verwachten?
4: Goedemorgen. Wel, het wordt vandaag een droge dag. Met eindelijk minder wind dan de afgelopen dagen. De dag verloopt erg rustig met wolken. Maar ook met redelijk wat zon bij 20, 21 graden. Morgen ontstaat er lokaal nevel en mist. Daar moeten we toch even rekening mee houden. Maar eens die is weggetrokken, wordt het opnieuw zonnig, rustig en zacht bij 21 graden. Woensdag en donderdag drijven tijdelijk meer wolken het land binnen, met kans op een lichte bui, vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens, bij toch 1 tot 22 graden. En nadien wordt het opnieuw zonniger, het blijft overal droog, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden.
0: Dankjewel Erwin, en ondertussen heb ik wel een zeer belangrijke vraag voor de mannen van die Outfield.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
0: Ah wel, ja, die belangrijke vraag. Mannetjes, ik vind Josie nergens. Hebben jullie enig idee waar ons Josie naartoe is?
1: Ja, op verlof.
0: Ah, merci om te laten weten.

0: Wat een liefdesverklaring.
1: Is toch mooi.
0: Die outfield. En Josie gewoon op verlof gaan, jong. En dan zo'n nummer voor u schrijven. Zometeen Too Unlimited met No One. Maar eerst het hoogtepunt van jouw ochtend natuurlijk.
1: Ja, het is bijna 8:55. Ook deze nieuwe week tellen wij verder af naar die nummer 1 in onze 80s en 90s top 2000. Een nieuwe week, dus ik had gehoopt, Sander, dat ik er misschien vanaf was. Nee. Maar helaas, die melodica ligt hier weer naast u. Hè.
0: Never change a winning team. We hebben nog altijd tickets voor onze 80s en 90s party. 30 oktober in Carré. Jij bent daarbij, Veronique?
1: Uiteraard.
0: Ik ben daarbij.
1: Yes.
0: Technotronic is al onder andere mee. En Sean en Linke, die hebben nog een nieuwe naam die we op de affiche kunnen toevoegen. Dat is voor vanavond. Maar eerst hebben we natuurlijk dat duo-ticket. En hoe kan je daar nu bij zijn op die party? Wel, je moet gewoon heel simpel luisteren.
1: Ja, want onze Sander gaat weer een nummerje proberen te spelen op die melodica. Een zogezegd heel bekend nummer. Als jij dat herkent, stuur je het antwoord dan door in de Nostalgie-app. Dan is dat duo-ticket straks misschien wel voor jou.
0: Nico Pieter stuurt goedemorgen. Ik ben aan het wachten op Sander en zijn instrument.
1: Yeah, right.
0: Jawel. Ik heb het daarnet al voor jou gespeeld en je kent het. Wonder is geschied, je kende het.
1: Ja, het is, mag ik een tip geven?
0: Ja, misschien is dat best.
1: Ja, ik denk het, want ik denk dat niemand het anders gaat raden. Het is eigenlijk de hit van de... die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat Cher een revival had.
0: Ah, je zegt al erbij dat van Cher is.
1: Ja.
0: Allee.
1: Niemand gaat dat weten. Allee. Anders. Ja,
0: een paar fouten.
1: Alle chance dat ik heb gezegd dat van Cher is, mannen. Dat weet het wel, hè. De revival.
0: Het kan van alles zijn van Cher.
1: Alsjeblieft.
0: De nostalgie hebt, dat is waar je moet zijn.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
3: Get on the floor.
2: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
2: De 80s en 90s tot

0: Madonna is crazy for you. Ondertussen, de vraag van de dag moeten we nog beantwoorden. Wat kwam er uit mijn fluit?
1: Ja.
0: Uit mijn melodica weliswaar.
1: Ja, liefst, ja.
0: Elke dag speel ik een hit op mijn melodica. En dan kan je een duo-ticket opleveren voor onze 80s en 90s party.
1: Ja, de ene dag klinkt er al wat beter dan de andere. Sander, geef toe. Ik heb gelukkig vandaag een goede tip gegeven, want het was niet herkenbaar, hè?
0: We hebben Christophe uit Dendermonde aan de lijn. Goedemorgen, Christophe.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Christophe, welke hit denk jij herkend te hebben?
2: Believe van Cher. Do you believe
1: it? Zoiets. Ik vind het heel straf, Christophe, dat je toch het herkent. Echt waar.
0: Wist je
1: het
0: dankzij de tip, Christophe, of dankzij mijn gefluit?
2: Het was toch ook wel dankzij de tip van Veronique. En dankzij de autocue van u.
0: Met een autocue. Prachtig.
1: Ja, het was geweldig. Maar bon, het levert jou natuurlijk wel tickets op voor de 90's, 80s en 90s party. Dus wij zien elkaar in Carré.
2: Super, dankjewel.
1: Tot dan.
0: Ondertussen ABC en All of My Heart. Goedemorgen.

0: En met Cher zijn we bij het nummer 800 beland. Goedemorgen, Alexandra.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: Heb je al kunnen volgen onze top?
1: Ik heb zeker kunnen volgen, want ik heb een uur in de file gestaan.
0: Oh, vreselijk. Ja. Antwerpen is toch echt een drama, hè?
1: Antwerpen, ja, maar het is hier op de Blanse Vloerlaan zijn er werken.
0: Ah, ben ik erover.
1: Oei. Dat is eigenlijk niet aangekondigd. Maar, Veronique,
0: yes.
1: Blijf jij nog even hangen na 9 uur?
0: Als jij dat wil. Waarom?
1: Want, ja, ik heb nog iets te vertellen en het heeft eigenlijk ook een beetje met de stress van vanmorgen te maken.
0: Hoi.
1: Ik heb daar een oplossing voor.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: En we gaan natuurlijk ook verder met de lijst, zo meteen. Op 799, dat schone verhaal. All I wanna do is make love to you.
0: Oh, dat is eentje voorbij. I love it.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
1: Zo'n gast oppikken zo, aan een autosnelweg.
0: Nee, ik heb het over dat liedje.
1: Ja, maar daar gaat dat wel over,
0: Alexandra,
1: hè?
0: Ja.
1: 799 komt eraan.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis ticket in de app van De Standaard.
8: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
9: Europabank, de bank die durft.
1: Het is 8:58. Goedemorgen. Nieuws met Bart van Langehoven. En in Vlaanderen zijn bijna 3 op de 10 fietspaden blijkbaar onveilig en zelfs levensgevaarlijk.
10: Ja, experts noemen die fietspaden moordstrookjes. Ze zijn niet genoeg verhoogd of slecht afgescheiden van de rijweg. En dat maakt fietsers bijzonder kwetsbaar. Vooral die voorbijrazende auto's bestellen vrachtwagens. Het gaat dan bijvoorbeeld om die smalle stroken die met 2 geschilderde stippenlijnen worden afgebakend. Opletten als je een huis met slechte EPC-score wil kopen, want je moet daar opvallend meer voor betalen. Vooral slecht geïsoleerde appartementen met een score D, E of F stijgen in prijs met gemiddeld 6%. Mensen kopen er meestal zo eentje omdat ze te veel moeten betalen voor goed geïsoleerde woning en flats. En ook de rente ligt te hoog, weet de zoekertjeswebsite Immoscoop. En er is veel vraag naar, vooral voor of door alleenstaande en jonge starters. En er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik en die heet Het Bestaat. Opvallend. De makers van die docu-reeks laten naast de slachtoffers ook daders aan het woord, onder wie bijvoorbeeld ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Het Bestaat kan je vanaf eind september bekijken op streams.
2: Nostalgie weer.
10: Veel zon, dat is toch de bedoeling, maar ook stapelwolken bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon volop, maximaal rond 20, 21 graden. Donderdag eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 20 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
11: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
1: Maandagvoormiddag en als jij ook in de file staat. Ah, ik heb iets goeds, hè. De lijst gaat verder. 80s en 90s top 2000 met zometeen Milli Vanilli. La Hart, goedemorgen.

80s en 90s. Top 2000. We are 80s. We are 90s. We are nostalgie. Nummer 798.

0: Ja, dat waren die fakers, die zongen niet echt. Dat kwam dan uit, groot drama.
1: Ja, maar het waren wel twee knappe mannen, hè?
0: Ja, nog altijd.
1: Hij
0: is al overleden.
1: Oh, echt?
0: Ja. All I Wanna Do Is Make Love To You, hoorde je eerst. En dit was Milli Vanilli, Girl You Know It's True, nummer 798.
2: En 90's top 2000.
1: Zeg Alexandra, ik moest even blijven plakken, zei je net, want jij hebt nieuws, vertel ik je.
0: Ja,
1: ik wel heel curieus.
0: Ik heb nieuws en dat wordt nu nog maar eens bevestigd.
1: Alright.
0: Ik had heel veel stress vanochtend, want...
1: Door de file.
0: Ja. Ik heb er meer dan een uur over gereden. Normaal is dat 20 minuutjes.
1: Uh-huh.
0: Maar ik kwam hier in de studio.
1: Ja.
0: En ik zie dat schattig dingetje daar liggen.
1: Ostellake van Ostellake
0: in haar mandje, die ligt hier echt te dromen, niet normaal. En dat was direct weg, hè?
1: Ja. Maar je ziet honden op een werkvloer, dat is altijd plezant, hè?
0: Dat is super. En daarom gaan we bij Nostalgie iets doen.
1: Ah.
0: Marcia en ik gaan het vooral in de office hours doen. We gaan kwispeldag organiseren. De eerste kwispeldag.
1: Die naam alleen al. Ja. Fantastisch.
0: Super, hè?
1: Ja, keileuk.
0: En dan is de bedoeling dat iedereen in zijn bedrijf de hondjes meepakt. Of een paar hondjes. Dat die toegelaten zijn voor één dag op het bedrijf. En waarschijnlijk, als dat dan meevalt...
1: Ja, nog meer dagen in het leven.
0: Een hondsdolle dag, denk ik dan. Een hondsdolle dag, hopelijk niet. Maar wel een hondsfijne dag. Ja.
1: En wanneer zou dat zijn?
0: Dat is op 2 oktober.
1: Oktober.
0: En kunnen
1: mensen zich dan inschrijven?
0: Ja, mensen kunnen zich inschrijven. De bedrijven via onze website kan je registreren.
1: Ja.
0: En dan is de kans, of dan bestaat de kans dat wij langs gaan komen.
1: Kijk, tof.
0: Met een reporter en met heel veel lekkere koekjes van Huppel.
1: Oh, fantastisch.
0: En dat gaat supergezellig zijn, hè. We willen iedereen echt wel aansteken om meer honden op de werkvloer toe te laten.
1: Ja, mij moet je niet overtuigen. Ons koekje is er ook af en toe bij. Nu Stelleke van de Sander ook. En jij binnenkort toch ook? Jij wou toch ook een hondje?
0: Ja, tuurlijk. Dat is volop bezig. Dat is volop in de gang.
1: Ah, dat is volop in de... Ja, oké.
0: Dat hondje wordt nog gemaakt, denk ik, op dit moment.
1: Oké. Dus ik onthoud 2 oktober. Als je wil meedoen, moet je inschrijven via de site. En dan krijg je hondenkoekjes van Huppel. Dat is het, hè?
0: Ja, fantastisch. Ik zie dat ook elke keer hier weer op de vloer. Als er één hondje is of twee hondjes. Iedereen wordt hier gelukkig. Er is geen stress meer.
1: Ik kan dat beamen, dat klopt.
0: Ah, voilà, kijk. Dus ik denk dat wij het goede voorbeeld geven. En Stella trekt er zich niks van aan.
1: Die slaapt lekker door.
0: Rond de ijs over een hele toffe zondag.

0: 13e keer Michael Jackson al in de tweede week van de 80s en 90s top 2000. You are not alone op 796.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Komen de Belgische kidsjes langs op 792 met There Will Be No Next Time, maar eerst uit de film Buster, waarin hij zelf de hoofdrol speelde, Phil Collins.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: De 80s en 90s tot 2000.

0: Labi Siffre schreef dit nummer uit woede over de apartheid in Zuid-Afrika. Jaren 80 was dat natuurlijk een groot item. Something Inside So Strong op 794. Ik hoop dat jij een fijn weekend had. Ik heb mijn batterijen helemaal opgeladen. In Dammen. Mooie kunst gezien. Heerlijk gegeten en geslapen in een zalige B&B. Ik stap dus met een geweldig gevoel de nieuwe werkweek in.
1: Bellissimo.
0: Ja, bellissimo. Wat extra peper voor maandag vanmiddag, dat kunnen we wel gebruiken, denk ik. Pure onbezorgdheid is dit op 793. En niet daar 1990. Lorca en Ritmo de la Noche.

Ah, jullie willen al weten in welke B&B ik dit weekend heb geslapen. Het was B&B De Snippen. Een nieuwe B&B, maar een jaartje oud. Heel vriendelijke mensen en heel mooi. Voilà, nog een beetje extra reclame gemaakt. En ik ga met jou naar begin jaren 80. De Kids, de Antwerpse punkgroep rond Ludo Mariman, bracht toch wel ja, een stevige portie rebellie in de Belgische muziek. En dat nummer dat ga ik nu spelen. Daarna krijg je ook nog een songfestivalwinnaar uit Italië. Maar eerst dus uit 1980. Blijft een fantastische single, hè? There Will Be No Next Time. Nee, het is hun enige notering.

0: Oproep van Toto Cotugno, die actueel is dan ooit, klinkt hij Insieme samen. We hebben onder het Songfestival mee.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En dat was in 1990. Ik heb nog meer 90s. Een van de 90s hits van U2, al de negende keer dat je hem hoort. Op 789 komt The Sweetest Thing na The Weather Girls.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
0: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
0: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
11: Jaan?
12: Ja?
11: Jaan?
12: Ja?
11: Oeh, je hebt mij gehoord?
12: Ja, tuurlijk dat.
11: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
12: Jij nog niet, hè?
11: Ik weet het.
10: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
13: Droom je van de bergen?
14: Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiend, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
15: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
16: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS-dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS-dome. Info via nightoftheproms.be.
19: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
20: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
19: Want heel af en toe...
21: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
19: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
22: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Alexandra. Nostalgie.

we got news.

veel regen gaat er niet vallen deze week. We krijgen een nazomerweek. De Border Girls, It's Raining Men, waar ook een 90s versie van bestaat. Vraag is, gaan we die ook terug horen in de 80s en 90s top 2000? Altijd blijven luisteren en zorgen dat je niks mist. U2 en The Sweetest Thing.

0: Garland Jeffries op 788 met een mysterieuze song over een matador. Maar het gaat niet echt over stierenvechten. Stond symbool voor iemand die je uit de nood helpt. In Amerika trouwens nauwelijks opgepikt, maar bij ons in 1980 helemaal op nummer 1, terwijl die Garland Jeffries wel een New Yorker was. Met Afro-Amerikaanse en Puerto Ricaanse roots. Berichtje van Johan in de Nostalgie-app. Johan en ik, ze zijn onderweg. Vorige week naar de Italiaanse zon. Met natuurlijk de beste muziek door de speakers van de wagen. Geniet van de 80s en 90s top 2000. En altijd voorzichtig rijden. En vooral van de vakantie genieten.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Van choreografen voor de grootste sterren naar zelf in de spotlights. Paula Abdul met Straight Up. Haar hoogste notering trouwens op 787 na het nieuws. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japans.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op Carglass.be.
11: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
12: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
13: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
14: Geef 8 hamburgers.
13: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
17: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
18: Ah, ik ben het beu!
19: Oei.
18: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
19: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
18: Ja, en hoe verder, liever?
19: Ver genoeg, maar niet te ver.
18: Ah ja, voor de kinderen.
19: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
20: Dat is Imo!
21: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
22: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
23: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
24: De Brusselse invasie.
25: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
23: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
25: Ah. Niklas, hallo.
23: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
25: Want dat is wel binnen douche te pauwen hier, Toast.
26: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 2:10. Het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint met pas binnengelopen nieuws. Veel mensen gaan het niet graag horen.
1: Nee. Diesel stijgt morgen naar een recordprijs. 1 liter aan de pomp kost je maximum 2,5 euro. Dat is ruim 3 eurocent meer dan nu. Vorige recordprijs dateerde van begin april. Toen mocht een liter diesel maximaal 2,49 euro kosten. We moeten ons geen zorgen maken over een tekort aan olie en gas, ondanks de dreigende energiecrisis. Bevoegd minister Bier zegt dat ons land rechtstreeks verbonden is met Noorwegen en Groot-Brittannië, die massaal gas importeren voor ons en andere Europese landen. Er ligt ook een noodplan klaar. Komende winter voorziet onze regering een gasvoorraad van ongeveer 80%. En ook over diesel en stookolie maakt energieminister Bier zich weinig zorgen. Er is een voorraad voor meer dan 90 dagen verbruik. In Rusland vergroot de partij van president Poetin haar voorsprong bij de parlementsverkiezingen. Verenigd Rusland gaat richting de 60% van de stemmen. Overwinning verbaast niemand, aangezien de verkiezingszege al op voorhand vastlag. Aangezien er van echte oppositie daar in Rusland geen sprake is. Volgens de kiescommissie haalt de partij van Poetin bijna 340 van de 450 parlementszetels met meer dan 90% van de stemmen geteld. Dus niet erg. Er komt een nieuwe docureeks rond kindermisbruik. Die heet Het Bestaat. Opvallend, de makers van die docureeks laten naast de slachtoffers ook daders aan het woord. Onder wie bijvoorbeeld ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Die docureeks moet het misbruik uit de taboesfeer halen en ook bespreekbaar maken, want dat vinden de makers belangrijk, levensbelangrijk. Het Bestaat kan je vanaf eind september bekijken op streams.
2: Nostalgie weer.
1: Deze middag afwisselend zon en brede opklaringen bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs. Daarna breekt die zon door. Ook woensdag schijnt de zon. Er zijn ook wat stapelwolken. Donderdag net iets meer wolken, maar die zon die haalt het wel. Maxima al die dagen rond 20, 21 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: perfect.
1: Met wat schoonheidsfoutjes, dat mag, hè. Fairground Attraction, het was hun enige hit bij ons eigenlijk. Een Schotse band, nummer 786. En nu, een treinrit met opvallend veel vaart, ritme en verlangen. Guus Meeuwis op weg naar zijn lief. En de tijd die vertrok nog, de trein die vertrok nog op tijd ook. Dat kon toen, 1996.

0: Samantha Fox zat een opvallende boezem en die speelde ze ook goed uit voor haar muziekcarrière natuurlijk. I only wanna be with you. Wat komt er nog allemaal voor 11 uur? Tweede van 6 ABBA-hits, ook een Belgische hit uit de gouden jaren van 10 om te zien. En het thema uit de meest iconische serie uit de jaren 90. En natuurlijk nog veel andere toffe hits. Stijn is trouwens aan het ploegen met de 80s en 90s top 2000. En dan denk ik, ja, is dat dan in zijn oren of heeft hij echt een keigrote luidspreker daar op het veld? Ik vind het wel tof.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Dat er ook op het veld geluisterd wordt naar deze fantastische lijst. Diana Ross, die krijgen ze meteen met Why Do Fools Fall In Love. Het was nadat ze haar platenfirma Motown verdient. En ook Tina Turner en David Bowie. Beetje ondeugend in Tonight.
2: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Je informeren voor je gaat renoveren?
6: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
5: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
6: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
5: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi. Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: De 80s en 90s top 2000.

Lukt het een beetje op deze maandagvanmiddag? Begin jaren 90 was dit. Jump van Criss Cross. Die stond op 782. En nu weer naar de 80's met een groep die je misschien binnenkort wel live gaat bekijken. Want ze komen naar de ING Arena in Brussel op 26 oktober. Duran Duran. Misschien heb je al tickets. Er zijn er in ieder geval nog. Dat heb ik al gecheckt. Misschien wel hun meest dromerige hit deze. Het is Save.

0: vertrok bij haar platenfirma Motown toen. En toen hoorden we ook plots een andere Diana Ross. Why Do Fools Fall in Love? Op 780 en ze komt nog twee keer terug. 80s en 90s, top 2000, dat is natuurlijk ook 10 om te zien. En ik heb er zo meteen een uit de gouden jaren van 10 om te zien. Pop in Wonderland was zo een heel kleurrijke Belgische popgroep met zangeres Meredith en gitarist Rudolf Hekke. Ze waren toen ook een koppel. Hippie pop, zo kan je het een beetje omschrijven. Meredith was trouwens toen zelf zwanger, dus Grow a Baby was hun ode aan het nieuwe leven dat er ging komen natuurlijk. Zometeen op 779, maar eerst...
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Moet ik ook nog even vertellen dat ook ABBA zal passeren. 6 ABBA-hits heb jij erin gezet, allemaal uit de 80s. Uit de periode toen ook hun privéleven nogal woelig was. En dat hoor je ook in deze One of Us.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic. En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
2: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
2: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
9: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
8: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
9: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
10: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
1: Nostalgie Top 3000.
0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: Ja, Pop in Wonderland, Grow a Baby. Ze hebben enkele hits gescoord. Veel op 10 om te zien geweest. Een Belgische groep, uit Vlaanderen natuurlijk. Rudolf en Meredith hoor je in de 80s en 90s top 2000. Op nummer 779. En nu ABBA met One of Us. Een single uit 1981. En dat is misschien ook het pijnlijke bewijs dat je soms pas weet wat je had wanneer het al weg is. Het jaar dat ook Frida en Benny uit elkaar gingen, die 1981, na Bjorn en Agneta. Dus misschien had het toch ook iets te maken met wat er toen speelde in hun leven. Op 778. En ook Patrick heeft erop gestemd.
1: Dus Patrick uit Tutte. En ik ben dus heel grote ABBA-fan. Ik ga regelmatig naar de concerten van de covergroepen nog van ABBA. En ik ben ook al een paar keer in Londen geweest. Dus kei tof. En op het einde van het concert zie je dan ook nog de echte originele ABBA leden. Dus voor mij drie keer ABBA in de lijst.

0: kregen drie keer een geluksgetal van jou. 777. I'll be there for you van The Rembrandts. Dat waren zes vrienden, één appartementsgebouw in New York en uren aan de koffietafel in Central Park. Friends werd in de jaren 90 toch wel veel meer dan een serie. Het werd een echte hype. Iedereen wilde ook Rachel zijn, de rol van Jennifer Aniston. En vooral haar kapsel. Een groepje vrienden waar je gewoon bij wilde horen. Ik heb het eigenlijk, in begin jaren 90, heb ik het eigenlijk een beetje gemist. Ik heb het pas later bekeken, want ze hebben dat natuurlijk nog ongeveer 20 jaar herhaald. En toen ben ik pas gevallen voor Friends. Dus voor Rachel, voor Monica, voor Phoebe, voor Joey, Chandler en Ross. Met van die heerlijke, iconische uitspraken als...
1: We were on a break!
0: Dat was Ross die je hoorde, of Monica?
2: You know what I really like to say? I'm drunk!
0: Heerlijk toch? Was dat voor jou ook de meest iconische reeks uit de 90s, Friends? Of viel je voor iets compleet anders? Of heb je het zelfs gemist? Kan allemaal natuurlijk. Je mag het altijd sturen in de Nostalgie-app. Wij willen dat allemaal graag weten natuurlijk. Wat jouw herinneringen zijn aan... iconische reeksen uit de 80s en 90s. Nu weer terug naar de 80s met deze groep. Altijd een van mijn favorieten geweest. I Can Make You Feel Good op 776.

0: vijfde keer van 7 keer Sting. All This Time hoor je in de 80s en 90s. Top 2000, top 775. Ik speelde daar straks ook nog het thema van Friends. Veel Friends-fans. Jean die stuurt, kijk zelfs zondag op de Engelse zender naar de herhalingen. En dat terwijl ik ook de volledige DVD-box nog altijd in huis heb. En ook Steven heeft vaak gekeken naar Friends. En voor Joyce was het eerder Melrose Place en Beverly Hills 90210. Oh ja, vond ik ook tof. Allemaal rond dat zwembad. Ook voor Christophe, die keek daar ook naar. En zegt, ja, er was ook een tof spelprogramma voor de Boyard. Met een zekere Alexandra. Ja, dat was ook tof. Dat is iets heel leuks dat ik heb mogen doen in de 90s. Zal ik nooit vergeten. Dankjewel.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: We zitten klaar voor Mr. Mister en die hele grote hit uit de 80's uit 1985. Na het nieuws hoor je Broken Wings op 774.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
0: wat... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Lenen bij Leemans.
8: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
9: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
8: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
9: Oei, dat was precies niet start to fun.
8: Maar Suzie toch...
10: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
11: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
15: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Nostalgie. Er is 11:02. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En premier De Wever zit samen met zijn 5 vice-ministers.
16: Om de begroting te bespreken, want ze moeten 10 miljard euro besparen en bekijken waar ze dat geld kunnen vinden. De Wever gaf zijn vice-ministers een startnota aan met daarin tabellen met maatregelen en cijfers. En ze gaan nu onderhandelen hoeveel nieuwe belastingen of besparingen er moeten komen. Beter bijvoorbeeld het al dan niet indexeren van uitkering en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Diesel stijgt morgen naar een recordprijs. 1 liter aan de pomp kost je maximum 2,5 euro. Dat is ruim 3 eurocent meer dan nu. Vorige recordprijs dateerde van begin april. Toen mocht een liter diesel maximaal 2,49 euro kosten. Uiteraard zijn die prijspieken het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En in 4 op de 10 gevallen ontdekken artsen bij vrouwen te laat dat ze baarmoederhalskanker hebben. Daarom moet er een betere screening komen, zegt CD&V. Elk jaar krijgen ongeveer 600 vrouwen de diagnose van baarmoederhalskanker. Daar sterven er meer dan 100 aan de ziekte, omdat die kanker zich al uitbreidt naar de lymfeklieren, in het bekken bijvoorbeeld, of andere organen. En dan is de behandeling ook bijzonder zwaar en komen er uitgebreide operaties aan te pas. Daarom weet CNV dat huisartsen meer middelen moeten krijgen om die baarmoederhalskanker sneller op te sporen.
1: Nostalgie weer.
16: Deze namiddag afwisselend zon en brede opklaringen, 16 tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon, zijn er wat stapelwolken. En ook donderdag iets meer wolken, maar de zon blijft wel overheersen. Maxima al die dagen rond 20, 21 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
0: Waar ze die 10 miljard euro moeten gaan halen. Ik heb jou dat verteld vorige week, hè, van mijn verkeersboete. Verkeersboete
16: straf.
0: Die 63 euro was oorspronkelijk. Een paar dagen te laat betaald. En er is een nieuwe wet sinds september. Als je te laat betaalt, dan krijg je een extra boete van 250 euro. Dat gaat naar de slachtoffers, verkeersslachtoffers.
16: Ja.
0: Ik ben bijna van mijn stoel gevallen.
16: Ja, ik ook. Ik heb die van mij al heel snel betaald, moet ik zeggen.
0: Ja, echt op tijd betalen. Ja. En vooral zien dat je er geen hebt natuurlijk. Maar ik reed 2 kilometer te snel.
1: Ja. 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000. Met Alexandra.

0: reggae ging Blondie goed af. The Tide is High op 773 in de 80s en 90s top 2000.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En ik had het voor 11 uur nog over series uit de 90s. Kwam onder meer door Friends. Ik heb het thema gespeeld van The Rembrandts. En dan komen er ook dingen naar boven uit de 80s en begin jaren 90. Iemand stuurde dat. De Huxtables, inderdaad. De Bill Cosby Show. Was ik eigenlijk ook een beetje vergeten. Vandaag ligt hij natuurlijk door alles wat er met die Bill Cosby daarna nog gebeurd is een beetje gevoelig. Aangeklaagd voor seksueel misbruik en nog geen beetje. Maar wel een hele fijne serie met Lisa Bonet, die nog getrouwd was daarna met Lenny Kravitz in een van de hoofdrollen. En dat thema dat ging zo.

Dankjewel om ons er nog eens aan te herinneren. Noëlla stuurde dat onder meer in de Nostalgie-app. Ik heb zo meteen een Belgische Eurovisie Songfestival inzending. En een van de mooiste vind ik persoonlijk. Maar eerst even naar Teaspoon. We krijgen een Indian Summer, maar dit is er voor mij toch een klein beetje over. En ook te veel zand op plaatsen waar je het niet wil.

0: Ze werd maar 19e. Maar door de wind heeft die uitslag moeiteloos overleefd in 1989. Ingeborg met Stef Bos, toen haar lief natuurlijk in het achtergrondkoortje. En hij schreef dat nummer ook door de wind. Het is trouwens de nieuwe kot, madame. Nu Barbara Sarafian het niet meer doet.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En Ingeborg kan alles, dus dat zal ook wel lukken. Ik heb een flamboyant Brits trio. Begin jaren 80. Imagination komt eraan met Just an Illusion op 768. En ook Fiction Factory. It's a
2: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
7: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
6: Want heel af en toe...
8: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
6: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad huppelhondenkoekjes.
9: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
10: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de midden. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: De 80s en 90s tot 2000.

Soul Asylum op 769. Een trein zonder remmen. Als beeld voor iemand die zichzelf helemaal kwijt is. En dat brengt mij bij nieuws dat mij vanmorgen echt heel erg geraakt heeft. Namelijk Presley Gerbert, dat is de zoon van Cindy Crawford. Toch wel een van de grootste modellen uit de 90's. Die is gisteren overleden in een afkikkliniek in L.A. Hij was amper 27 en blijkbaar vocht hij al jaren tegen verslaving en mentale problemen. Hij was net als zijn mama succesvol model. Daar werd ik stil van bij dat nieuws. Ja, dat is een groot drama natuurlijk voor Cindy en haar familie. Gedachten zijn bij hen. Zeker en vast. En nu verder met die geweldige lijst. Op 768, soul, funk en disco. En daar nog een sensueel sausje over. Dat was die groep, Imagination. Het is de derde en laatste hit die je hebt ingestemd. Just an Illusion.

0: Het gaat beter met Billy Joel na een hersenoperatie. Is het inderdaad oké? Zijn evenwicht en geheugen. Optreden zit er voorlopig nog niet in. Staat er 7 keer in en je hebt er nog 3 te goed. Dit was Tell Her About It op 767.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ja, Alison Moyet hoorde je ook al solo, maar het begon natuurlijk voor haar allemaal met haar groep Yazoo. Situation krijg je nog voor 12 uur. En zometeen de doorbraak van Randy Crawford.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
8: Ben je op zoek naar je eerste job?
9: Zo klaar voor.
8: Of is het tijd voor een carrière switch?
9: Ja, zo klaar voor.
8: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
9: Zo klaar voor.
8: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
10: Droom je van de bergen?
11: Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
12: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: De 80s en 90s, top 2000, met Alexandra.

0: wel eens aan een cover. Turn the Beat Around in 1994. Op 765. Toen speelden we het op cd. En misschien heb je het origineel nog wel op vinyl gedraaid. Een beetje sneller ook. Dat was van Vicky Sue Robinson. Ook een leuke versie.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ook vandaag weer nog tot 9 uur vanavond. En heb je die tickets al voor de 80s en 90s party in de Carré in Willebroek als je er vorig jaar bij was? Dat is een onvergetelijk feestje. Hè? Dat is niet normaal wat daar toen allemaal gebeurd is en vooral de sfeer die daar toen hing. Heel veel gedanst op fantastische muziek natuurlijk. We weten al twee namen, Technotronic en DJ Frank. Die zullen erbij zijn op die 30ste oktober. En straks tussen 3 en 6 gaan Sean en Linke nog een naam lossen. Ik weet het ook nog niet. Ik ben even benieuwd als jij, dus zeker blijven luisteren. En die tickets bestellen kan op nostalgie.be of ook in de app. Of als je een melodica aan kan, kan je ook 's ochtends een ticket scoren bij Veronique en Sander. Ergens tussen 6 en 9. Het is iets voor 9 uur dat ze dat meestal doen. Alison Moyet, solo in deze lijst, heb je al gehoord. En natuurlijk ook met de groep waarmee voor haar alles begon. Het is een nummer dat eigenlijk begon op de B-kant van hun debuutsingle, maar uiteindelijk zelf een klassieker werd. Ja, zo ging dat met singeltjes. Hier is Situation 764.

Gelukkig zak, want hij gaat haar zien. Alison Moyet, volgende maandag in de Ancienne Belgique. Dat gaat geweldig zijn, hè? Yo, de Situation van Yazoo op 764. En eentje hoger, nog even een kort verhoor. En de ondervragers zijn All Saints. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Knallertje van Queen. En die gaan we luid meezingen, toch? And I want it now. Komt er zo aan.
2: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Europabank, de bank die durft.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon.
6: Ja, Antwerpse Assize jury veroordeelde de man vrijdag voor de moord op zijn zoon van 14. Die stierf 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. Zijn vader was ervan overtuigd dat God hem terug tot leven zou wekken. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen vraagt het Openbaar Ministerie 3 jaar cel. Deze namiddag kennen we de strafmaat. Diesel stijgt morgen naar een recordprijs. 1 liter aan de pomp kost je maximum €2,5. Dat is ruim 3 eurocent meer dan nu. Vorige recordprijs dateerde van begin april. Toen mocht 1 liter diesel maximaal €2,49 kosten. Voor diesel betaal je nu bijna de helft meer dan dezelfde periode vorig jaar. Transportsector waarschuwt dat veel bedrijven in de problemen zullen geraken als die dieselprijs zo hoog blijft. Daarom vragen de transporteurs aan de regering om de accijnzen meteen te verlagen. En in 4 op de 10 gevallen ontdekken artsen bij vrouwen te laat dat ze baarmoederhalskanker hebben. Daarom moet er een betere screening komen, zegt CD&V. Elk jaar krijgen ongeveer 600 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker en sterven er meer dan 100 aan die ziekte. Omdat de kanker zich al uitbreidt naar de lymfeklier in het bekken bijvoorbeeld of andere organen. En dan is de behandeling ook bijzonder zwaar en komen er uitgebreide operaties aan te pas. Daarom vindt CD&V dat huisartsen meer middelen moeten krijgen om die baarmoederhalskanker sneller op te sporen. En dan nog tennis. Na Elise Mertens speelt nu ook Jeline van Drommen niet mee in de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat is het jaarlijkse toernooi voor landenteams. Van Drommen sukkelt met een beenblessure na haar finale op het tennistoernooi van Caldas in Portugal. De Brugse van 18 wordt vervangen door Jana Otsipka.
0: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag afwisselend zon en brede opklaringen bij 16 tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon. Er zijn wel wat stapelwolken en donderdag opnieuw iets meer wolken. Maar de zon blijft wel overheersen. Maxima al die dagen rond 20, 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
7: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
7: Met Marcia.
1: We gaan er een lapkel op geven hè, vanmiddag. Een Queen knaller zonder omwegen. Dreigende gitaren en een Freddie Mercury op volle kracht. I want it all and I want it now. We are music.
0: Yeah. 762.

0: Amai zeg, Queen op 762.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Hoe kan het al dat het alweer week 2 is van deze 80s en 90s top 2000? En je voelt het echt aan alles. De grote kleppers beginnen eraan te komen nu in onze reis. Doorheen je blazers met brede schoudervullingen vroeger, je LP's en je cassettebandjes, de flippo's, de neonkleuren. En vooral ook een kamer vol met posters van je favoriete artiesten en boybands. Babbel er gerust over mee in de Nostalgie-app over al die leuke herinneringen die misschien ook bij jou komen bovendrijven bij de songs die je hoort. Daar gaan wij ondertussen door. Met een Belgische notering. Een heerlijk, eigenzinnige 80s song van eigen bodem. Een eenmalige samenwerking tussen Luc Van Akker en Anna Domino, Amerikaanse zangeres. En zij hebben samen een mysterieus en donker duetje gemaakt over verloren liefde. En fun fact... Niet iedereen stond er even fris bij de opnames in de studio. Ja. Je hoort het aan de stem van Luc, dat hij de nacht voordien nogal diep in de Gouden Carolus was gevlogen. Kan gebeuren, hè, soms. Zanna, dankzij jouw stem op 761.

Cher. If I could turn back time in jouw 80s en 90s top 2000. Ook al perfect om in je oren te steken in de fitness. Als ik Hilde Dirks mag geloven in de Nostalgie-app. Sport ze daar, hè. Lieve Hilde, doe je goed. Ik zie in de verte voor jou al twee dikke filmhits gereed staan. Ook voor op je crosstrainer in het komende uur. Eentje ervan uit een van de populairste familiefilms uit de 90s. Kans bestaat dat jij hem ook wel op cassette had liggen thuis. En dan nog eens met een soundtrack die het best verkochte album van het jaar werd in Amerika. Het was bijna zoeken eigenlijk naar iemand die hem niet gezien had, die film. Maar dat is voor over een goede 10 minuten, zoiets. Eerst is dan Tom Jones. Absoluut geen last van Monday Blues, zo te horen. 759.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Op naar Mid-Year op 758.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas, daar, joh.
16: De open vuur roadtrip. Trip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
18: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
18: Ja, en hoe verder, liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
18: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
19: Da Simo!
0: De 80s en 90s tot 2000.
20: Nostalgie. 758.

Een paar jaar terug zaten we nog in de bioscoop voor de live-action remake van The Lion King. Gigantisch populair in ons land. Maar ja, beginnen deed het allemaal natuurlijk met die magische animatieversie uit de jaren 90. Oh, dat was toch dé film waarover gepraat werd op de speelplaats. En die bijna elk gezin ook op cassette in de vitrinekast had staan thuis. Met een parel van een soundtrack ook nog eens. Mede dankzij Elton John, die je zo net hebt gehoord. Can You Feel The Love Tonight? Schitterende keuze van jou. Op 757 in jouw 80s en 90s top 2000. En een plekje hoger kies jij voor OMD en The Locomotion.

0: Marie van Spanje op 755. En dan ga ik jou straks meenemen in de sfeer van een zalige vakantie in een knus hotelletje ergens aan zee. Ontbijt op bed, een lekker glaasje wijn op de middag en s'avonds dan dansen op het geluid van de accordeon.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Het succesrecept voor een Vlaamse megahit. Dikke 2 minuten zoiets. En we zingen mee met de enige echte Luc Steno.
1: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
9: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Stel, ik wil leren traden.
12: Ja?
11: Hoe begin ik daar dan aan?
12: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
11: En hoe leer ik het in de praktijk?
12: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
11: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
12: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
12: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
0: De 80s en 90s top 2000.
1: Met Marcia. Nostalgie.
0: 754.

0: 53. Footloose van Kenny Loggins.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Bart Bolsens geniet er ook allemaal van mee, van al de 80s en 90s nostalgie. Stuurt in de app een fotootje door van zijn stapel vinyl- en cd-singeltjes die hij erbij heeft gehaald voor de gelegenheid. Heeft ook al veel songs gehoord die hij in zijn bezit heeft. Hoe plezant is dat? Dat noem ik goede smaak, Bart. Ik zie trouwens op de foto een singeltje van ABC, onder andere The Night You Murdered Love. Want die hebben we al gehad ondertussen. Maar ik zie dat ABC vanavond nog een keertje voorbij komt met When Smokey Sings. Gaat bij mijn collega Toon zijn vanaf 6 uur. Want ja, we gaan lekker lang door met jouw 80s en 90s top 2000. We pakken er onze tijd voor deze week. Dus ook elke dag tot 9 uur 's avonds ga jij er genot van hebben. Daar mag je zeker van zijn. Hier zijn we bij 752 alweer uit de 80s. Showing out. Man.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Hoe zit het? Kan er nog een Bon Jovi'tje bij? Hey, komt in orde zometeen.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of je winkel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 5% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
3: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
2: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
3: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: En we nemen Barbara ook mee.
3: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
4: Je informeren voor je gaat renoveren?
5: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
4: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
5: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
4: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
6: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Nostalgie.
7: En zo is het al één voor één. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En mantelzorgers worden nog altijd onvoldoende erkend.
8: Ja, inderdaad. De zorg voor patiënten met dementie kost ons land jaarlijks meer dan 7 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van Cienzano. Vooral de kosten van de medische zorg en een langdurig verblijf in de woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook mantelzorgers hebben een grote maatschappelijke kost, omdat zij minder werken. Ze besteden gemiddeld 140 uur per week aan zorg voor iemand met dementie. Het heeft een grote impact op het leven van mantelzorgers. Op het asiel deze proces in Antwerpen over de dood van Jairon vraagt het Openbaar Ministerie 20 jaar cel voor de vader. Hij werd vorige week schuldig bevonden aan moord op zijn zoon van 14. Die stierf 4 jaar geleden en lag nog 2 maanden dood in zijn bed. Zijn vader geloofde dat de jongen ziek was geworden en dat God hem weer tot leven zou wekken. Ook voor 4 andere beschuldigden vraagt het Openbaar Ministerie een celstraf van 3 jaar, omdat ze geen medische hulp gaven. De jury besliste deze namiddag over de straf. En in Rusland heeft de partij van president Poetin een record aantal zetels behaald bij de parlementsverkiezingen. Het zijn er nu al zeker 355 van de 450 zetels. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten. Daarmee doet de partij beter dan haar vorig record van 343 zetels in 2016. Verenigd Rusland pakt zo een ruime 2/3 meerderheid. En dat verbaast niemand, want de verkiezingszege lag op voorhand al vast. Het waren absoluut geen vrije verkiezingen en er is ook geen sprake van een oppositie.
9: Het weer met Erwin Franks.
10: Vanmiddag krijgen we een afwisseling van hoge wolken en zonnige momenten. Het is erg rustig geworden, de wind is gaan liggen en het is echt genieten van een droog weertype bij temperaturen in de buurt van 20 graden. Morgen vroeg ontstaat er in eerste instantie nevel en mist, maar de zon weet hier wel raad mee en uiteindelijk wordt het een zonnige dinsdag bij opnieuw 20, 21 graden. Woensdag en donderdag drijven tijdelijk meer wolken binnen met misschien kans op een bui, maar vanaf vrijdag is de zon terug.
9: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
11: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
9: De 80s en 90s top 2000.
11: Met Marcia.
9: We are music. Yeah. Nostalgie. 750.

vroeg in de 80's. Errol Brown van Hot Chocolate. Zijn kale hoofd, die blinkende juwelen die hij altijd droeg, die brede glimlach. En ook die heerlijk ontspannen heupen in die net iets te strakke broeken die hij altijd aan had. Oh, word je echt instant gelukkig van naar die man te kijken. Girl Crazy, net op 749 in onze trip doorheen de 80's en de 90's hier bij Nostalgie. De periode waarin we zijn opgegroeid of belangrijke stappen hebben gezet misschien in ons jongvolwassen leven. En waar we nu dus met een warm hartje op aan het terugkijken zijn met elke song die we klimmen in de lijst. En de volgende topper komt dan weer uit de teenpoprage eind jaren 90. Vrolijke popmelodieën toen en masse op de radio, waar strakke choreografieën bij hoorden. Gezongen en gedanst door jonge, frisse tienerartiesten die je dan pagina groot in de Joepie zag staan elke week. Denk aan Britney Spears bijvoorbeeld, ideaal voorbeeld daarvan. En die andere popprinses, Christina Aguilera, die in één klap wereldberoemd. Met deze Genie in a Bottle op 748.

0: de priemende blauwe ogen van Annie Lennox. Rhythmics. Love is a Stranger is er ook bij in onze 80s en 90s trip op 747. Ondertussen komt de Yolanda Portaal ook al eens checken in de app. Hoeveel liefde Bon Jovi krijgt in de lijst. Ze hoorden ze net nog met Faith. Hun eerste notering nog maar, dus meteen al een hoge start voor John & Co. En we gaan ze nog 4 keer tegenkomen hierna. Maar van 2 knallers in de finale dag, nu vrijdag. Dat belooft.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Voor deze Joan Osborne begint en eindigt het ook zometeen. One of Us komt eraan op 746.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: De 80's.
8: Tip-top in orde.
3: En 90's.
1: Nostalgie. 746.

0: Sunshine in de lucht. En ook in de music met Jimmy Cliff, 745.
1: De 90s top 2000.
0: Ja, en zeker ook een plekje hoger. Met de 90s boyband die net voor de zomer nog voor een stormloop van net geen 100.000 fans heeft gezorgd. En die stormloop ging richting Londen voor een paar nostalgische reunieconcerten. En een van de boys gaat ook weer toeren binnenkort, zie ik. Met ook een stop in ons land, september volgend jaar. Daar kun je vanaf nu vrijdagochtend tickets voor kopen. Voor Ronan Keating in de Lotto Arena. Maar hier doet hij het nog eens met zijn makkers van Boyzone. En dat is toch ook altijd een beetje terugdenken aan de ultimate disaster movie van Mr. Bean, toch?

0: 743, Erasure, Sometimes. Dat is 80's nostalgie. Dat is ook de periode waarin Lionel Richie wegging bij de Commodores om solo zijn ding te gaan doen, wat hij eigenlijk al zo lang wou doen. Is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Hij staat ook verschillende keren in jouw 80's en 90's top 2000. Maar ja, zo zagen Commodores daar plots wel hun belangrijkste songschrijver en stem vertrekken. Het leek wel einde verhaal toen voor die mannen. Tot ze dan een paar jaar later die ene song dropte waarmee ze zich toch weer in die hitlijsten konden wringen.
1: Straks in de 80's en 90's top 2000.
0: The Night Shift. Wat een succes deze hit. Op 742 zometeen.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
13: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
12: Want heel af en toe...
14: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
12: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppelhondenkoekjes.
15: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
1: De 80's en 90's top 2000.
7: Met Marcia.
1: Nostalgie. 742.

J-Lo op 741. Ik zie een dringende vraag van Belinda Koestes binnenkomen in de Nostalgie-app. Marcia, ben ik al te laat om te stemmen voor de top 10? Zeker niet, Belinda. Alles kan nog voor George Michael, ik zeg zomaar iets, Céline Dion, Aha en al die andere toppers die bij die bovenste 10 zijn beland. Dus gooi zeker onze website even open, nostalgie.be of onze app. En rommel daar naar hartelust mee in die volgorde van die top 10. Het resultaat hoor je dan nu vrijdagavond bij mijn collega's Veronique en Sander. Ondertussen op 740, Rockwell. Met vocale hulp van Michael Jackson in de refreinen hier. Die is trouwens ook nog altijd in de running om nummer 1 te worden met zijn Billie Jean. Maar hier dus in paranoia-modus. Somebody's watching me.

0: heerlijke 80's nostalgie opkomst.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
4: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiend, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
5: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Nostalgie. Het is 3 voor 2. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Het schepencollege in Oostende heeft dringend moeten samenzitten, Vrouwtje.
9: Ja, want daar verliest N-VA-schepen Charlotte Verkeijn bijna al haar bevoegdheden en mandaten. Dat heeft het schepencollege zo net beslist. Verkeijn was eerste schepen, maar behoudt enkel nog haar bevoegdheid economie. Ze krijgt ook een begeleidingstraject rond leiderschapstijl. Aanleiding zijn klachten over haar toxische communicatie. Maxime Donk volgt haar nu op als eerste schepen. Bij een van de grootste internationale politieoperaties onder leiding van onze federale politie zijn wereldwijd bijna 500 mensen opgepakt. En de politie nam ook zo'n 160 ton drugs, 200 wapens en honderdduizenden euro's cashgeld in beslag. Onze federale politie werkte daarvoor samen met agenten uit 34 andere landen. De operatie richtte zich vooral op drugshandel, illegale wapenhandel en mensensmokkel. En daarbij zijn 18 mensen gered en opgevangen. En in de Verenigde Staten stappen de nieuwszenders CNN, MS Now en Politico naar de rechtbank tegen de Amerikaanse regering, omdat president Trump de perskaart van journalisten heeft ingetrokken. Ze waren niet meer welkom op het Witte Huis, omdat de nieuwsmedia volgens Trump te negatief berichten over zijn beleid. Het Witte Huis heeft ook zender CNN officieel verwijderd uit de tv-perspool. Volgens de nieuwsmedia is dat een schending van de Amerikaanse grondwet.
10: Nostalgie weer.
9: Deze namiddag afwisselend zon en brede opklaringen met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door tussen 16 en 21 graden. Ook woensdag schijnt de zon, maar er zijn ook stapelwolken. Donderdag dan iets meer wolken, maar de zon blijft wel domineren. Temperaturen blijven schommelen rond 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
11: De 80s en 90s top 2000.
12: Met Marcia.
0: En zo goed dat jij ook aan de keizer van het Vlaamse lied hebt gedacht. Wiltura. Met zijn muzikale 80s borrel tegen het liefdesverdriet. Vergeet Barbara. Komt in orde.
11: We are music. Yeah. Nostalgie. 738.

0: De 80's en 90's tot 2000.
1: 737.
2: Hier, Edis Heert. Ik zit op mijn bureau hier op de Bernardusschool in de Oudenaarde, dus ik sta niet meer voor de klas, waardoor ik ten volle kan genieten van die prachtige lijst van de 80's en de 90's. Yeah!

0: Rod Stewart. Tonight, I'm yours.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Mannetjes, wat een feest is het al geweest vanmiddag. We hebben Luc Steno al gehad. Wiltura daarnet nog. En straks is er dus gewoon nog meer pure 10 om te zien nostalgie opkomst. Over een dik kwartier zal het zijn ongeveer. Eerst gaan we naar een sound echt wel typisch eind jaren 90. Lekker gladde R&B-productie. Dansbaar, catchy refraintje. Een song ook waarin de boys in kwestie jou op het hart willen drukken dat ze echt serieus verliefd zijn. En absoluut geen vrouwenversierders. Ik moet zeggen dat ze toch wel verdacht goed hun best op het podium deden. Qua versieren. Wel of niet een Casanova, laat ik in het midden, maar zeker wel een dikke 90s hit op 736. Hier is Ultimate Chaos.

0: Vliegt vooruit, zeg. We zijn al bij 735 hier. Ice House en Hey Little Girl. Er komen al verontschuldigingen binnen ook in de Nostalgie-app voor de buren van Johan in Sint-Niklaas. Want Johan heeft zijn radio zo luid staan blijkbaar dat de hele buurt daar kan meegenieten van de 80s en de 90s tot 2000. Oh, Johan, vriend. Nooit jezelf verontschuldigen omdat je je buren een plezier doet met de lekkerste lijst van het moment.
1: Straks in de 80s en 90s tot 2000.
0: Als er toch klachten zijn, laat je ze maar sturen in de app. Dit is voor zometeen. Dana International op 734.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
11: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
12: Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis ticket in de app van de Standaard.
15: Leden bij Leemans.
16: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
17: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
16: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
17: Oei, dat was precies niet start to fun.
16: Maar Suzie toch.
18: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
19: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: '80s en '90s tot 2000.
1: 734.

33 hier. The Boys of Summer. Over de tijd die voorbij vliegt en met weemoed terugkijken op je jeugd. Of op een vervlogen liefde misschien. En dat is een beetje wat we aan het doen zijn, ook met de 80s en 90s top 2000. Al die mooie herinneringen van toen, die heel leventjes weer tastbaar worden door de muziek die er toen op de radio was. En de topprogramma's op tv. Ik had jou pure 10 om te zien, nostalgie beloofd daar straks. We gaan er werk van maken nu. En eigenlijk is het zo mooi om te zien hoe hard die 10 om te zien hype ook weer gewoon leeft. Tegenwoordig, elke zomer aan zee, binnenkort ook in de AFAS-dome, met een affiche vol toppers uit de gouden jaren 90. En uiteraard wordt die hele avond gepresenteerd door de legendary Anne de Baatselier en Willy Sommers. En die laatste heeft zelf ook wel voor een paar dikke meezingers gezorgd, hè? Maar op het podium door de jaren heen. Ik vind het zo super om te zien dat die ook gewoon meedoen dankzij jouw stem in onze 80s en 90s reis. Gaan we deze ultraluid meezingen? Ja, toch, hè? Als een leeuw in een kooi. 732.

0: Yuri Hermans ziet zichzelf weer genieten van live muziek op café in de 90s.
1: Thank you.
0: Hoe vet had het geweest eigenlijk om Eric Clapton daar dan zo plots te zien opduiken in je stamkroeg. Met zijn Leila uit die heerlijke MTV Unplugged sessie van hem.
2: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: If you got that feeling, 5 komt eraan. Slam Dunk the Funk.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
0: Get on the floor.
2: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
3: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière-switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: De 80s en 90s top 2000.
10: Met Marcia.

0: de lieve, zachte Olivia Newton-John. Maar dan in een iets ondeugendere bui hier, jawel. Let's get physical. Mag ik op 729 zetten vandaag?
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En dan gaan we recht naar Quincy Jones en zijn Black Book. Dat is een boekje waarin hij massa's telefoonnummers had staan. Van iedereen die ook maar een beetje belangrijk of getalenteerd was in de muziekwereld. Een boekje waarmee hij ook aan een recordtempo de juiste muzikanten bij elkaar kon bellen voor een nieuw project. En daar gaan we nu nog maar eens van profiteren samen. Dit is een song die zelfs de lastigste dag terug op de rails krijgt. Er zit zoveel levensvreugde in. En een muzikaal sausje dat nog zaliger sopt dan de soldaatjes van jou in een perfect zachtgekookt ei. Op 728. I know Corita.

Quincy Jones. Allee, weer 3 uur voorbij gevlogen, zeg. Sean en Lenke komen er zo bij zitten met je volgende 3 uur 80s en 90s top 2000. En ze hebben ook 2 nieuwe namen mee voor onze 80s en 90s party in de Carré binnenkort. Wie gaat jou daar eens goed laten zweten op de dansvloer? Je hoort het straks na 3 uur. En je tickets voor de party kan je nog altijd scoren op nostalgie.be. Of wie weet, win je ze wel morgen vroeg bij Sander en Veronique. Veel plezier, hier is John Hyatt nog op 727.

0: tracks in the 80s and 90s, top 2000s. Quisiera ser
1: un pez. Oh, burbujas de amor. In het Engels vrij vertaald als love bubbles, liefdesbellen. Ja, misschien was dat wel iets dat jij voor het eerst gevoeld hebt, hè, als teenager, begin jaren 90, toen Juan Luis Guerra er een hit mee scoorde.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Liefst jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Jij?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
9: Dat is Imo!
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
13: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Belgen zijn rijk. Maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
17: Europabank, de bank die durft.
1: Goedemiddag, het is exact 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kajon. En de eerste ronde van de begrotingsgesprekken is al afgelopen. Oh, Fraukje, we horen je niet. En daar zijn we.
18: Aha,
1: ja, Fraukje Kajon, dames en heren.
18: Goed, ja, de topminister van de regering De Wever hebben zo'n 3 uur samengezeten. Ze moesten zo'n €10 miljard zien te vinden, maar echte beslissingen kwamen er niet. Want de vergadering moest vroeger stoppen. Buitenlandminister Maxime Prévot vertrekt straks naar New York, want daar vindt de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaats. De begrotingsgesprekken gaan deze week voort, maar dan in werkgroepen. Het kernkabinet komt dan donderdagavond opnieuw samen. In Oostende verliest N-VA-schepen Charlotte Verkijn bijna al haar bevoegdheden en mandaten. Dat heeft het schepencollege beslist. Verkijn was eerste schepen, maar behoudt enkel nog haar bevoegdheid economie. Ze krijgt ook een begeleidingstraject rond leiderschap. Aanleiding zijn klachten over haar toxische communicatie. Je hoort burgemeester John Crombé.
19: De relatie tussen partijen of politici is in eerste instantie om ervoor te zorgen dat wat het meest nodig is, dat ze het beleid voor Oostende en de Oostendenaars in orde krijgen. Daarvoor zijn die maatregelen genomen. En dat is ook de relatie die we willen herstellen. We moeten niet flauw doen. Tuurlijk heeft dat een deuk, die dingen die gebeuren. Maar we hebben vast de overtuiging dat we die relatie ook gaan herstellen in functie van Oostende.
18: Maxime Donk volgt Verkijn nu op als eerste schepen. En in de Verenigde Staten stappen de nieuwszenders CNN, MS Now en Politico naar de rechtbank tegen de Amerikaanse regering, omdat president Trump de perskaart van journalisten heeft ingetrokken. Ze waren niet meer welkom op het Witte Huis, omdat de nieuwsmedia volgens Trump te negatief berichten over zijn beleid en fake news verspreiden. Volgens de nieuwsmedia is dat een schending van de persvrijheid die in de Amerikaanse grondwet staat.
20: Nostalgie weer.
18: Deze namiddag afwisselend zon en brede opklaringen met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door tussen 16 en 21 graden. Ook woensdag schijnt de zon, maar er zijn ook stapelwolken. En donderdag dan iets meer wolken, maar de zon blijft wel domineren. Temperaturen blijven schommelen rond 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
21: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
22: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
21: De 80s en 90s, top 2000.
22: Sean en Lenke.
1: Goedemiddag, Lenke en ik duiken straks samen met jou de laatste 700 songs al in van deze top 2000. Het gaat snel, te snel misschien naar de goesting. Maar er zit er maar één ding op, hè. Uw radio nog naar tikkeltje luider zetten.
21: Nummer 726.

0: Als ik vanavond een bachata op, stuurt Hans in de app. Hans, waarom wacht tot vanavond? Pakt uw kat, uw hond vast. Uw bezem, ga.
1: De 80s en 90s top 2000. Bij Nostalgie.
2: Nummer 725.

0: How Will I Know, Whitney Houston en jouw toppeke. Goedemiddag, welkom bij het clubke.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En not to burst your bubble of iets, maar het is de laatste week al van onze 80s en 90s top 2000. We tellen af richting die nummer 1. Vrijdagmiddag zal dat zijn, dan kom je te weten in de finale bij Veronique en Sander. En jij kan nog altijd meebeslissen, hè? Wie er op 1 zal staan, mocht je het nog niet weten, kan je doen in de app of gewoon even naar onze website nostalgie.be surfen en daar lekker swipen.
2: Het gaat veel te snel, maar nu ga ik mij even terug 10 jaar voelen, denk ik ongeveer, want dan had ik een serieuze obsessie met The Kelly Family. Ja, echt. Ik had zo, ken dat, zo'n cd-reksje. En dat zat dan voor de helft vol met cd's van The Kelly Family. Ik had er zeker 20. Knipsel, kaften, posters, pyjama's. Ik had dat allemaal.
0: Echt heel de merchandise line. En nog iets. Je had haar ook.
2: Ja, het haar van Teddy Kelly. Dat heb ik al een paar keer verteld. Dat had ik dus per ongeluk uitgetrokken bij een optreden. Toen hij helemaal van voor zo langs het publiek wandelde. Maar achteraf denk ik, eigen schuld, Paddy, als je haar hebt van 3 meter. Lang. Want dat was echt wel zo. Trouwens, die treden nog altijd op. Paddy en Angelo, dat waren zo de populaire boys van de Kelly Family. Ik weet dat dat klinkt raar, maar dat was toen wel. Angelo, die treedt bijvoorbeeld nog op in Groningen op 25 oktober, als je erbij wil zijn.
0: Oi, met z'n allen daarheen. En ondertussen gaan wij nog eens genieten op nummer 724 van I Can't Help Myself. Staan 2 keer in jouw top trouwens. Komen er ook nog ooit aan met Fell in Love with

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, als je maandag al wat moeizaam ging, geen nood, dan kan een boost van de Venka Boys misschien wel deugd doen. Op nummer 721, eerste passage voor Boom, Boom, Boom, Boom, Venka Boys.
0: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
2: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
3: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
6: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: De 80s en 90s tot 2000.
0: Nummer 722.

0: Ah, leuk, stuurt Arno in de app. De Venga Boys deze zomer eindelijk live gezien. En volgend jaar weer supergroep met heerlijke muziek en een dansend manneke erbij. We maken weer mensen content, Lenke.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Dat is een nummer uit 98. Dat is zo toch wel een beetje de periode dat wij zijn beginnen uitgaan, hè?
0: Dat is waar, de eerste feestjes zo. Nou, wel om 12 uur thuis zijn. Of dan stond de mama en papa te wachten met een auto.
2: Jij misschien.
0: Maar ik was 14, ja. Jij niet, gewoon. We zien nu wel dat je thuis komt.
2: Nee, ze kwamen mij ook halen met een auto. Maar had jij zo favoriete drankjes?
0: Ja, alles dat zoet was. Hè. Geen pintjes, maar een kriek. Of Bacardi Breezer, daar ben ik ook hard op gegaan. Smirnoff Ice.
2: Het was zo plakspul in mij. Is bij mij. Vleugels, ken je dat nog?
0: Vleugels, tuurlijk. En dan zo'n dopken op je neus zetten of zo.
2: Ja, zo'n mini-flesje en dan moest je dan zo...
0: Of dingen uit de nachtwinkel. Premixed, Passoa en Pisang.
2: Ah ja.
0: Zo met dan al fruitsap erbij of een rumco. Allemaal zo die premixed blikjes die dan zo
2: bij ons was dat zelfs zelf een fles meepakken en dan nog een fles fruitsap.
0: En dan van de ene die steuteren van...

0: 4 uur hebben we nog nieuws over de 80s en 90s party die eraan komt.
1: Ja, op vrijdag 30 oktober is dat te doen in de Carré in Willebroek. En wij mogen vandaag 2 nieuwe namen aankondigen. En 1 van de 2 komt ook langs na 4 uur.
0: Maar eerst eens jouw favoriete drankjes uit de 80s en 90s. Laat maar komen in de app.
2: De 80s en 90s top 2000.
3: We are 80s. We are 90s.
2: We are nostalgie.
3: Nummer 720.

0: Michael Cimbello en Maniac. En geef nu toe, soms waren wij ook wel even kleine maniakjes in de jaren 90.
1: De 80's en 90's, top 2000.
0: Of de jaren 80 natuurlijk. Het is maar te zien wanneer jij je feesttijden beleefd hebt. Zo die studententijd of als tiener voor het eerst uitgaan. Daar zijn Lenken en ik even over bezig. Veel berichtjes binnengekomen wel.
2: Ja, Rudy die zei, begin jaren 80 dronken we veel Tuborg in de dansings in Antwerpen. Dat is een soort bier zeker, hè?
0: Ja.
2: Mark, Pale Ale, Bas Pale Ale.
0: Ah ja, ken ik ook nog niet gedronken. Zo.
2: Patricia, Gin Ginny, dat ken ik wel. Ja. Zo lekker, dat kan ik beamen, Patricia. En Anne ging dan weer voor Cointreau Loza.
0: Cointreau Loza.
2: Ook niet slecht.
0: Ah, ook nooit. Ik lust ook geen bier, zegt Anne. Ik drink af en toe wel een Hoegaarden. En een discotheek was dan soms een Passoa. Maar ze zat er wel bij, ik heb nooit te zot gedaan.
2: Dat was niet met een volledige fles.
0: Het geval haar ouders hadden meeluisteren nog. Maar Anne, niet met dat genoeg. Chris die stuurt, ofwel was Carlsberg, tequila ging er ook wel in, of een margarita cocktail. Voor Sanne was het dan weer een tango. Wat is dat weer, tango?
2: Bier met grenadine.
0: Bier met
2: Gin Ginny. En ja. Mireia die ging voor een mazoetje. Dat is zo.
0: Dat
2: met,
0: was ik nog vergeten.
2: Bier met cola zeker, hè?
0: Ja, bier met cola. Dat is het eerste wat ik eigenlijk heb. Dat was zo mijn eerste aanraking met alcohol. Zo. En Bacardi Breezer stuurt de Jochen nog door.
2: Kennen we,
0: Het is duidelijk. We hebben dorst, daar dorst vaak in, maar niets van het alles staat hier in de frigo, zeker Lenke. Het is hier water of een koffie bij ons op bureau.
2: Ik vrees ervoor, ja.
0: Dat nog een beetje deftig blijft tijdens deze top 2000 natuurlijk. Maar zo dadelijk wel weer feest.
1: Straks in de 80's en 90's, top 2000. Ellen.
0: Want een goede 3 weken ver in september, de herfst is begonnen. De wekkers staan weer vroeg, het verkeer zit dicht. Agenda's vol, je voelt het aan alles. Durf ik het zeggen, een vakantie zou wel deugd doen.
2: Amai, het zou wel zijn. En wij kunnen daarvoor zorgen. We vertellen jou er zo meteen alles over na de enige notering voor Julien Clerc op 717.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Knaldi. Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Hier is ze. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol? Als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
9: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
1: We are music. De 80s en 90s top 2000.
2: Sean en Lenke.
1: Nostalgie.
10: Nummer 718.

0: Hélène van Julien Clerc. En daarvoor nog de Skeps met een tweede en laatste passage in deze lijst. Een schoon moment voor Anneke nog in de app, want ze stuurt mijn eerste vakantieliefde op de trein naar huis gaan afzetten en dan op een terrasje aan zee zitten blijten en deze song die Hard Times horen. Wat een herinnering. Daarom doen we het ook in deze 80s en 90s top 2000.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: We gaan stilletjes aan richting oktober. De herfst is begonnen. Je hebt zo de drukte van school met de kinderen, alle hobby's. Dat kan misschien zo al een klein beetje zijn tol eisen met een overvolle agenda. Kans is groot. Ik moet het toegeven. Ik heb dat ook al gedacht. Ik kan al een vakantie gebruiken. Maar wij hebben heel goed nieuws. Want in Chance Muziek Café regelen wij dat gewoon. Op congé met Chance Muziek Café. Vanaf volgende week sturen wij één duo op trip naar Zuid-Tirol. Ja, en mocht je toevallig naar Blind Getrouwd kijken, ik ben dat aan het doen. Daar gaan ze op huwelijksreis naar Zuid-Tirol. Dat is zo'n schone, idyllische omgeving.
0: Dat is zo. Ik ben er ook al twee keer geweest. Niet op huwelijksreis, maar gewoon gaan skiën. Maar het is echt had je kunt. Fuck off. Geen stress. Je stapt gewoon met z'n tweetjes in Antwerpen op het vliegtuig met Sky Alps. Rechtstreeks naar Bolzano Airport is dat. En daar geniet je dan van een heerlijk verblijf. We zeggen het in het vijfsterren Falkensteiner Hotel Kroonplatz. Kan je al eens even opzoeken. Dat is met een zwembad, de berglucht aanwezig natuurlijk. Heel veel rust, alles erop en eraan. Allemaal via Sky Alps Holidays. Volgende week maandag dus. Je wil meespelen? Je mag nu in de app al even sturen. Ik wil vakantie. Ondertussen krijg je van ons Zij Heeft Stijl, de Kreuners op 716. Zij

0: de 80s en 90s top 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
0: We are nostalgie, nummer 715.

0: Nanap richting die nummer 1 deze vrijdag.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Wham! 9 keer stemde jij de boys in deze 80s en 90s top 2000. Vooral dat eerste decennium, de jaren 80, was natuurlijk een gouden periode voor die jongens. En ze komen er na deze I'm Your Man zo dadelijk nog 4 keer aan.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Tegels.
10: Natuursteen.
9: Parket. In Bermo.
0: Goedenamiddag, het is bijna 3:45. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En er is een uitspraak over de dood van Jairon.
11: Ja, op het Assize-proces in Antwerpen krijgt de vader 23 jaar cel voor moord. Dat heeft de jury beslist. Dat is zelfs 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De jongen van 14 stierf 4 jaar geleden en lag nog 2 maanden dood in zijn bed. Zijn vader geloofde dat God hem weer tot leven zou wekken. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze geen medische hulp gaven. Het Hof vroeg ook de onmiddellijke aanhouding van de vader. De staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaat voort. De vakbonden hebben het voorstel van de directie verworpen. De luchtverkeersleiders staken al sinds vorige week woensdag elke nacht, nadat die onderhandelingen over een nachtpremies niets opleverden. Ze eisen hogere vergoedingen. Intussen zijn al zo'n 160 vluchten geschrapt en de vakbonden willen nog tot 10 oktober staken. En in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier, ondanks de dramatische verkiezingsresultaten bij de deelstaatverkiezingen. Dat heeft hij zelf gezegd op een persconferentie. In Mecklenburg-Vorpommern haalde de CDU-partij van Merz de kiesdrempel van 5% niet. En dat is de eerste keer. Toch is Merz niet van plan om een stap opzij te zetten, want volgens hem krijgt hij nog altijd de steun van zijn partij. Hij kondigde wel een nieuwe koers en een nieuw programma voor zijn partij aan.
1: Nostalgie weer.
11: Vanavond brede opklaringen en later vannacht wordt het mistig. Het koelt ook af tot zo'n 10 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en vrij zonnig tot 21 graden. Woensdag en donderdag krijgen we dan opnieuw veel zon en het is heerlijk nazomeren met temperaturen tot 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
12: Sean en Lenke.
0: Dit uur mogen wij 2 nieuwe namen bekendmaken voor de 80s en 90s party vrijdag 30 oktober in de Carré. En 1 van de 2 komt nu ook op bezoek hier bij ons in de studio. We are music. Yeah.
1: Nostalgie. Nummer 714.

0: Ja, als er een tekst op is, dan zullen we maar eindigen. Dit daar, Borderline van Madonna.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Vrijdag 30 oktober gaan we een groot feestje bouwen in de Carré in Willebroek op onze 80s en 90s party. Dat wordt nu eens echt een feestje dat je niet gaat willen missen. We wisten al dat DJ Frank erbij is, deze die van Technotronic ook. Maar we gaan er nog wat namen bij gooien.
0: Hier, hè, deze. Never Alone van... Ik vraag het aan u, je moet antwoorden. Hè. Two Brothers on the Fourth Floor, inderdaad. Dat is wel al zeer fijn, dat is wel al zeer 90s. Maar ook nog een act, hè. Ook 90s. En die gaan hier elk moment aankomen. Net gestuurd dat ze nog onderweg zijn, dat klopt. Simon, even naar de producer. Ja, zijn onderweg, staan hier bijna. Mannen, we verwachten jullie. Of vrouwen, eerst nog de nummer 712.
1: De 80s en 90s top 2000.
3: We are 80s, we are 90s.

0: 2000. Nostalgie.
1: Nummer 711.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Het zal zo wat de allerjongste zanger in deze lijst zijn, zeker die eraan komt. Jordi. 4 jaar oud, echt waar, zelfs Guinness Book of World Records gehaald met deze duur Dijtruim BB. Ik had het vroeger nog op een cassetje staan. Ik vond dat toen al leuk en nu nog steeds, zo dadelijk dus.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Liefst jij de rest maar.
3: Oké.
1: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizzards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
6: Je informeren voor je gaat renoveren?
7: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
6: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
8: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
6: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
9: Ja, nog 1 meter. Oh!
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
12: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: Ah wel, maar ik ga ook. Hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: De 80s en 90s tot 2000. Nostalgie.
14: Nummer 710.

0: 2000.
1: Ja, daar luister je naar en je hebt er goed aan gedaan. Ook als je nu pas je radio aanzet, ben je nog net op tijd. Want vrijdag 30 oktober trekken we naar de Carré in Willebroek voor de 80s en 90s party. Dat wist je wel al, maar daarnet heb ik ook al aangekondigd dat Two Brothers on the Fourth Floor er ook bij is. En de mannen die hier nu bij ons in de studio staan, die zijn er ook bij op die 30ste oktober. Dag David en Koen van Good Shape.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
4: Goedemiddag. Hallo.
1: Welkom mannen, blij dat jullie er zijn. Begin jaren 90, dat was huge. Good Shape natuurlijk, als boysband, gillende fans bij 10 om te zien. Ook dat hoorde er allemaal bij. Wisten jullie zelf eigenlijk wat toen jullie overkwam? En wat is er jullie toen bijvoorbeeld allemaal overkomen?
2: Nee, we zijn aan een verhaal begonnen toen in die tijd. En we wisten niet waar we uitkwamen. Ik kan zeggen bijvoorbeeld, ik deed topsport en Koen vroeg mij om een bepaald nummer in te zingen. Dat was dan Take My Love.
1: Ja.
2: En ik heb dat gedaan voor één reden, omdat ik toen in revalidatie zat. Ik deed topsport, 100, ik bedoel, sprinten en dergelijke. Dus ik zat in revalidatie, ik dacht van oké, ik moet toch niks doen, dus ik ga dat nummer proberen inzingen. En dan is dat zo snel gegaan, dat totaal mijn gedachten waren volledig weg uit de atletiek. Volledig vergeten. Dus ik heb, ja, voilà. Zo snel is dat gegaan dan.
3: Het is zelfs zo, Take My Love was eerst een ballad.
1: Ja.
3: Ik had dat gemaakt op de piano. En dat bleef ze dan nog overeind als ballad ook. Dat de manager van Landschoot zei van, als we daar nu een keer een beat onder zetten, dan gaan marcheren.
1: Allee, heb je maar nooit gedacht om het als ballad ook eerst uit te brengen?
3: Nee, totaal niet.
1: Maar de manager had dus wel gelijk.
3: Zo. Bedoel maar, het heeft een weg afgelegd. Hè.
2: Mm-hmm. We hebben het al eens live gebracht, of akoestisch gebracht op de radio. En toen al veel positieve reacties op gehad. Dus misschien in de toekomst.
1: Zijn die fans, hoe waren die dan? Hadden jullie veel
4: dat moet connectie ook met de fans? Zijn, zo van die tienermeisjes die ineens voor jou staan.
3: Dat was gillen. Echt nog wel de tijd dat de fans uit een bol gingen, ik zal het zo zeggen. Ja. Nu is dat allemaal wel een beetje bekoeld, denk ik zo. Maar toen was dat waren wilde tafereelen. Hè.
2: Ja.
3: We hebben nog moeten weglopen. Wij kwamen buiten van een optreden. Er stonden honderden meisjes. Wij moesten echt lopen. Met ons kostuumjes aan.
4: Maar ja, sprinten, dat ging goed.
2: Ja, er waren wel wat kilo's bijgekomen, denk ik, op die paar maanden.
1: Zeg, en daarnet vertelden jullie iets kort van over op een bus kruipen met fans.
2: Wel, ja. We hadden toen, denk ik, wekelijks opname 10 om te zien.
1: Ja. Dus,
2: en wij hadden een bus ingelegd met een maatschappij. Dus ik denk een 50-tal fans die meegingen op skiverlof. Een 5-tal dagen.
1: Ah, leuk, oké.
2: Ja, tof. Heel tof was dat. Die fans verwachten ook natuurlijk toffe momenten met ons. Dat was ook de bedoeling. Ja. Maar 10 om te zien had andere plannen op dat moment. Dus we moesten dan woensdag afkomen voor de opnames. Hebben we ook gedaan. Dus dan hadden ze een dag gereden terug naar Leuven. Opnames gedaan en dan 's nachts teruggereden naar de plaats. Een skioord dan. Hè. En dan de volgende dag, oververmoeid, dan gaan ze een dag in ons bed gekropen om dan vrijdag terug naar België te moeten rijden. Dus ja, de fans waren toch niet zo...
1: Niet veel aan Good Shape gehad, eigenlijk.
4: Amai, maar zotte tijden, maar dat succes dat bleef niet beperkt tot Vlaanderen, want jullie zijn toch ook naar Roemenië, Tsjechië, Duitsland allemaal gegaan. Is er zo'n moment dat jullie dachten van, hoe zijn we in godsnaam hier terechtgekomen?
2: Ja,
3: dat is wel zo. Dus blijkbaar, radiocontact was er sterk vertegenwoordigd. En ja, die nummers werden er plat gedraaid. Maar in die tijd, we wisten dat niet echt.
1: Ja.
3: Dus wij kwamen daartoe, onder politiebegeleiding, van de luchthaven naar de concertzaal. En daar bleek meteen hoe succesvol dat wel was. Want bij de repetities al, de fans gingen uit de bol. De politie of de security zat met matrak op die mensen te slaan eigenlijk.
1: Oh joh.
3: Dat ze moesten bekoelen. Ja, het ging echt heftig.
1: Ja, je had daar natuurlijk geen idee van, want er was toen nog geen streaming of van die dingen. Dat is gewoon toekomen en zien. Wij zijn hier blijkbaar populair.
2: Als wij 's morgens naar

shape. Two brothers on the fourth floor. DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: straks in de 80s en 90s tot 2000.
1: Coolio.
2: Komt er voor het eerst aan. Gangsta's Paradise staat in de top 50. Maar See You When You Get There hoor je zo meteen op 706.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
6: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
0: De 80s en 90s, top 2000.
7: Sean en Lenke. Nostalgie.
0: Nummer 707.

0: 80s.
1: Certainly, Michael.
0: And 90s.
2: Go home to Bel Air.
0: Top 2000. Top 2000.
3: Nummer 706.

0: 80s en 90s top 2000.
1: Nog steeds bij ons in de studio Koen en David van Good Shape. Jury Hermans die stuurt in de app hier zo daarnet. Altijd al grote fan geweest van Good Shape. De cassette Maniacs of Love heb ik helemaal kapot gespeeld. Tot soms wel grote ergernis van mijn huisgenoten.
2: De cassette.
1: Ja.
2: Waar is een tijd?
1: Hè? Van de cassettes.
2: Amai, amai.
1: Inderdaad. Ja, vrijdag 30 oktober staan ze bij ons, hè, Good Shape, op de 80s en 90s party in de Carré in Willebroek. Zelf vaak rondgelopen in de 90s ook, mannen?
3: Ik vooral, denk ik. Ik had een heel goede uitleg. Ik moest inspiratie opdoen. Om muziek te maken. Dus
1: De
3: Carré was voor mij de perfecte uitvalsbasis.
1: Is het waar? Ja, dat was jouw excuus.
4: Het voelt toch ook een beetje als een comebackjaar of een comeback dat al even bezig is van Good Shape. Wat zijn jullie plannen nog allemaal nu? De komende maanden?
2: We zijn nu denk een drietal jaar terug begonnen. Na Tien om te zien opname aan de kust.
4: Ja.
2: Het is niet gemakkelijk meer. Ik bedoel, als je het vergelijkt met vroeger. Dus we werken eraan. We hebben een paar nieuwe nummers gemaakt. In de stijl van Good Shape. We werken aan een nieuwe show. Er staan al een paar optredens op. Dus we warmen ze hier in ons, dat is het belangrijkste.
3: Vanaf ging het juist zijn. We hebben geen stress. Dus we hebben allemaal ons werk. En wat er op ons afkomt en de muziek is leuk meegenomen. Er is nog altijd passie. En als we samen zitten met ons vier, er is echt wel fun.
1: Dan klikt dat weer.
3: En er wordt gelachen. En, maar de muziek blijft wel in ons hart. Dat voelde. Ja. We kunnen er ook over praten. Echt, van dit, dat.
2: Ja, dat is zo.
4: Ja, en we gaan dat allemaal kunnen bewonderen op onze 80s en 90s party. Wordt dat echt zo een trip down memory lane? Ik bedoel, maar is dat dan bijvoorbeeld met diezelfde lange kostuums als in de 90s? Hangen
3: wie
4: die
3: weet,
4: nog in de kast?
2: Nu zijn we een klein beetje aan het overdrijven. Nee, we moeten ons ook een klein beetje aanpassen aan de nieuwe generatie, denk ik. Hè? Ik vind het ook niet gemakkelijk, want vandaag zijn we ook even in Antwerpen op stap gegaan en een paar winkels proberen bezoeken voor nieuwe trendy kleren te kunnen kopen. Maar ik vind het niet gemakkelijk nu om iets...
1: En waarom niet? Wat vind je niet gemakkelijk?
2: Ik vind tussen alle kleren vind ik niet zoiets iets speciaal. Gelijk dat wij vroeger hadden toen met die lange jassen waren wij trendsetters voor de lange jassen.
3: Er is vooral zo eenheidsworst in de mode, vind ik. En voor mannen is dat nog moeilijker.
4: Misschien kunnen we een oproep doen als iemand een suggestie heeft voor de kledij van Good Shape.
3: Ja. Wij zoeken een sponsor anders. Dat is nog een leuk idee.
1: Voilà, oproep voor een sponsor. Of een mode-icoon die het zelf wil komen ontwerpen.
3: Zeker.
1: Tegen er in de Carré.
4: Ja, het kan allemaal.
1: Onze app staat wagenwijd open.
4: Ja, voilà. Wij kijken er in ieder geval enorm naar uit. Dikke merci om langs te komen. 30 oktober is het te doen in de Carré in Willebroek. Als je erbij wil zijn, je kan je tickets kopen. Nostalgie.be of in de app.
1: Doe dat nu, je gaat er geen spijt van hebben. En nu gaan we ook even rebels doen, Lenken en ik. Ik weet niet of jij het al weet, Lenken, maar we gaan de lijst stilleggen. Kijk, Give Me Fire is al gepasseerd van Good Shape, stond op 1694, maar dat wisten jullie natuurlijk al, David en Koen. De lijst is samengesteld door onze luisteraars, dat weet je bij deze dan ook, dus die zijn goed bezig. Want Take My Love, dat komt er nog aan. Nog even wachten, wel staat op 155, maar gaan we nu gewoon al eens draaien? Gaan we dat gewoon doen? Hier, zie.
3: Tuurlijk.
1: Vertrokken, wordt epic daar in de Carré.

0: Good Shape, Take My Love. Ondertussen staan hier nog wat foto's te nemen bij ons in de studio. We zijn er helemaal klaar voor de Carré. In Willebroek, daar moet je zijn. Voor onze 80s en 90s party. Tickets via de app. Of nostalgie.be. Dan gaan we dansen.
1: 80s en 90s top 2000. We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: Nummer 750.
0: Net zoals deze. Let's go dancing. Oeh, la la la la la. Cool. En de gang, goedemiddag. Bijna avond. Welkom bij het clubje. Dit is Nostalgie.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, mocht er ook niet ontbreken in de top 2000, natuurlijk Blink-182, de grote opkomst van de poppunk eind jaren 90. In een videoclip van All the Small Things ook een beetje lachen met de boybands van die tijd, zoals de Backstreet Boys en zo. Maar vooral volle gas en gaan zo dadelijk op nummer 704.
0: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
7: De Brusse invasie.
6: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
6: Oh, Niklas, daar joh.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
6: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
9: Nostalgie. Goedemiddag, het is 4:55, het nieuws met Fraukje Kaljon. De ministers reageren kritisch op de startnota van de Wever.
10: Ja, want er is nog veel werk aan de winkel, zeggen enkele vicepremiers na afloop van die eerste begrotingsronde. Premier De Wever legde gisteren een startnota op tafel, maar die is nog onaanvaardbaar en erg onevenwichtig, reageerde vicepremier David Clarenval. Ook buitenlandminister Maxime Prévot zegt dat er nog veel aangepast moet worden. Maar als iedereen constructief werkt, is het wel haalbaar.
11: On sait qu'on est au début d'un processus, c'est donc il va falloir mettre à profit les jours et les semaines qui viennent pour pouvoir rectifier le tir. Mais si chacun a un esprit constructif, on peut y arriver. On doit y arriver. Les conséquences d'un échec seraient dramatiques.
10: De gevolgen van een mislukking zouden anders dramatisch zijn, zegt hij nog. De begrotingsgesprekken gaan deze week voort in werkgroepen. Het kernkabinet komt donderdagavond opnieuw samen. Op het assiseproces in Antwerpen krijgt de vader van Jayron 23 jaar cel voor moord op zijn zoon. Dat heeft de jury beslist. Dat is zelfs 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De jongen van 14 stierf 4 jaar geleden en lag nog 2 maanden dood in zijn bed. Zijn vader geloofde dat God hem weer tot leven zou wekken. 4 andere beschuldigen krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze geen medische hulp gaven. Opgelet als je op reis vertrekt van op de luchthaven van Charleroi, want daar is morgen bijna de helft van de vluchten geschrapt door de aanhoudende staking van de luchtverkeersleiders. Het gaat om 12 vluchten 's ochtends en 34 vluchten 's avonds. Ook nog 14 andere vluchten zijn aangepast. De luchtverkeersleiders staken al sinds vorige week elke nacht. Ze eisen hogere nachtpremies. Check dus goed op tijd of je vlucht wel doorgaat. En een tweede medaille voor ons land op het WK-tijdrijden in Montreal. Na goud voor Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraete brons gepakt bij de belofte voor vrouwen. Het was ultra spannend, want onze landgenote was zo'n 90/100ste sneller dan de vierde. Het goud is voor de Australische topfavoriete Wilson Heffenden.
12: Nostalgie weer.
10: Vanavond brede opklaringen. Later vannacht wordt het mistig en het koelt ook af tot zo'n 10 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en vrij zonnig tot 21 graden. Woensdag en donderdag krijgen we opnieuw veel zon en is het heerlijk nazomeren met temperaturen tot 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
14: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
13: De 80s en 90s, top 2000.
15: Sean en Lenke.
9: Ja, ik was ook wel een poppunkertje. Eind jaren 90 en in de zeros. En goed nieuws voor de fans van Blink-182 die er nu aankomen. Want drummer Travis Barker heeft gezegd dat ze aan nieuw werk bezig zijn.
16: We are music. Yeah.
9: All the small things.
13: Nostalgie.
12: Nummer 704.

0: Let's Stay Together. Laten we dat nog een paar nog doen. Op zijn minst tot vrijdag. De nummer 1 dan van deze top 2000.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: En ook de fans van Blink 182 die laten van zich horen liever in de app. All the Small Things stuurt Ennis Huygens. Dat was gewoon zalig om mijn werkdag mee af te sluiten. Dat horen we heel graag. En Paul en Marleen die vragen: hey Sean en Lenke, hoe kunnen we precies stemmen? Wat moeten we doen? Want het is alweer topmuziek. De groetjes daar aan iedereen. Wel, de groetjes terug van iedereen. Dat kan je gewoon doen, dat stemmen in de app of via de online nostalgie.be. Daar kan je gewoon gaan swipen op de laatste 10 songs. Zo is dat, Lenke, dat je niks vergeet.
2: Ja, en dan kan je eigenlijk nog meer bepalen wie er op 1 belandt. Voilà. Dus niet zo onbelangrijk eigenlijk. Maar de 80s en 90s top 2000, het doet wat met een mens. Bij mij thuis ook. Weet je wat ik nu van het weekend heb moeten doen?
0: Nee.
2: Ik heb moeten uitleggen aan mijn kinderen wat precies een telefooncel is.
0: Malé.
2: Weet je nog, naar dat verhaal van vorige week dat ik had gezegd dat ik ooit eens 1 nacht met 5 in een telefooncel had gezeten.
0: Ja, ja.
2: Maar dus, ja, die kennen dat niet. Ik vind dat echt heel zot.
0: Natuurlijk niet, ja.
2: Ja.
0: Dat klinkt zo oldschool. Wat was er zo nog vroeger? Dat je dat, een videotheek bijvoorbeeld.
2: Ja, oh, ik vond dat zalig.
0: Dat krijg je toch niet uitgelegd? Nee, dat je zo voor 1 film zo op zo'n oud ding, zo'n cassette en daarmee naar huis ging. Maar dat was wel leuk, want je committe, je huurde die film, je koos die en die zou je dan bekijken thuis.
2: Oh, ik vond dat zalig. Als wij ziek waren, was er altijd zo'n regel, dan mochten we naar de videotheek.
0: Ah, voilà,
2: een paar films, dat waren dan zo van de Disney-films. En dan mochten wij zo'n hele dag Disney-films kijken op de videocassette.
0: Ja?
2: Misschien is er nog zo wel iets dat zou moeten terugkomen, dat jij ook hebt van nostalgische bui van, goh, dan mag je het zeker laten weten. Wat zou vandaag nog moeten bestaan? Of zou je terug willen?
0: Maar nu eerst een song uit het jaar dat ook de troetelbeertjes populair werden. Eentje uit... en de knuffels werden toen uitgebracht ook op de markt. In 1983. Echt nostalgie is dat. De Care Bears of de troetelbeertjes. Dat komt er zo dadelijk aan. Eerst de Dinky Toys, The Test of Time. De derde van 5 noteringen, als ik nog goed kan tellen. Op 702. We zijn vertrokken.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: To Become One. Het was de eerste kerstnummer 1 hit voor de Spice Girls. Weet je dat nog? Het zal straks wel terugkomen als we door de speakers jagen.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
5: Oei.
3: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
3: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrière-switch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Oh, Kiana, deze zomer. Wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
16: Zeg eens, meisje. Jij zet TikTok Tobias niet, hè?
15: Maar wij tweeën naar Ibiza.
16: Of Zanzibar.
15: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
16: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
17: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
0: De 80s en 90s tot 2000. Nostalgie.
18: Nummer 700.

0: Spice Girls. Strijkers erbij altijd goed. To Become One. Verfrissend om deze nog eens te horen, ook op de radio. Ja. Waarvoor die top 2000 allemaal al niet goed is.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Om bijvoorbeeld ook eens te mijmeren over de gouden tijd van de discotheken in Vlaanderen. Want we gaan weer richting de 90's nu ook. Ja, wat had je toen allemaal? De Illusion, La Rocca, Fuse.
2: Of de Boccaccio, de bijvoorbeeld. Boccaccio. Dat waren bijvoorbeeld ook de tijden dat daar BV's rondliepen om volk te lokken. En waar vooral ook heel veel geld werd uitgegeven. We laten Benny Strauwe van Boccaccio inhalen het even zelf vertellen.
3: Jean-Marie Faf liep hier rond als zogenaamde PR-manager. Had Jean-Pierre Van Rossum, die reed met onze Ferrari rond. Hij reed hem wel kapot, maar hij reed hem rond. Had Eddie Plankaart, die was hier over. We hadden eigenlijk een publiekje. En dat soort mensen, die trekken andere mensen van dat kaliber aan. Je zijn hier klanten geweest die hier 100.000 frank verteerden op één nacht. En dat was wekelijks. Er waren hier obers die hier elke nacht bijvoorbeeld €250 drinkgeld kregen.
2: Allee, jongen. €2.500 uitgeven op één avond.
0: Maar hoe doet het dat?
2: Ja, dat, heel veel champagne, denk ik.
0: Amai, echt waar, met vuurwerk erbij en zo. Maar goed, het zal duidelijk wel overal een dik feestje geweest zijn wanneer de nummer 699 opgezet werd. Niet alleen bij ons, maar ook in heel Europa. Grote hit op de dansvloer van de Zweedse zangeres Leila Kay. Hoogste notering in de lijst nu. Open Sesame.

Rillian en Kaylee. En dan blijven we graag nog even in de jaren 80 hangen, want één jaar later, in 86, kwamen Huey Lewis en The News uit met deze Stuck With You. En jullie zijn nog even stuck in de wereld van de dansings. Allemaal leuke dansings van vroeger die hier binnenkomen in de app. Prachtig om te zien. Laat me komen.

0: straks in de 80s en 90s Top 2000.
1: Song met een unieke sound, wel deze One More Time van Highlands. Wat pop, folky, klein beetje ABBA-vibes ook, die samenzang. Het is dan ook niet toevallig een project van de zoon van Benny van ABBA, Peter. Heel jong papa geworden ook, was maar 16. Zo dadelijk in de lijst op 696.
0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: It's a sunweb holiday.
3: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Ik ben het beu!
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij

0: De Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, een van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Avasdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Binnenkort krijgt jouw bedrijf er misschien een kwispelende collega bij. Hier bij Nostalgie kennen we dat.
2: Het is nog maar heel vroeg en kijk, ons koekje is nog altijd een dutje aan het doen.
1: Want heel af en toe...
3: Ik vind wel dat Stella heel braaf is vandaag. Ze is al heel lang aan het slapen.
1: Brengen ze hun hond mee. En daarom hebben onze DJ's een plan. De allereerste kwispeldag. De breng je hond mee naar je werkdag. Op vrijdag 2 oktober heb je geen stropdas nodig. Een halsband volstaat. Schrijf je bedrijf in op nostalgie.be en win een voorraad Huppel-hondenkoekjes.
4: Kwispeldag in samenwerking met Huppel. Heerlijke en gezonde hondenkoekjes. Met liefde gebakken in België. En speciaal voor Kwispeldag trakteert Huppel jouw viervoeter op een extra potje koekjes in de winkel.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
5: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
7: Watermout, hop en gist, het is Evengem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: De 80s en 90s, top 2000.
9: Sean en Lenke. Nostalgie.
1: Nummer 696.
10: Ik ben Johnny uit Niel. Ik luister zowel op het werk, in de auto als thuis naar de top van de jaren 80 en 90. Omdat dit mijn apenjaren waren. En ik heb er heel veel goede herinneringen aan.

0: Janet Jackson, merci.
1: Het weer met Erwin.
2: Hey Erwin, we zijn aan ons weekje nazomer begonnen, denk ik, hè?
3: Ja, zeg dat wel, hè. Goedenavond, Sean en Lenke. De rust is helemaal teruggekeerd, hè. Geen vervelende tegenwind meer op de fiets. En ja, als je vanavond nog wat in de tuin wil werken of een terrasje, uitstekend idee allemaal, want het blijft overal rustig en droog. Met in eerste instantie nog heel veel zon. En dan morgen eerst nevel, mist en wolken weg. Werken. Maar eenmaal dat is gebeurd, is er opnieuw veel ruimte voor de zon. Nu, op de ene plek gebeurt dat al wat sneller dan op de andere. En die temperaturen die doen het uitstekend. Ook morgen 20, 21 graden. Woensdag en donderdag drijven vanuit Nederland meer wolken het land binnen. Maar afgezien van één enkele bui houden we het toch droog en zeer zacht. Donderdag is dat 19 graden. Vrijdag zelfs 22 graden. En ja, we doen gewoon verder, hè. Die zomerse trein die wil maar niet stoppen, want ook het komende weekend ziet er erg goed uit. Rustig, droog en warm na zomer.
0: Och, dankjewel Erwin. Ja, dat komt ook goed aan bij de lovertjes van deze top 2000. Want Hilda die stuurt net in de app, het is zalig in het zonneke met een goed boek en dan de zalige muziek uit mijn topjaren erbij. Iedereen content. Merci Erwin Franks.
3: Tot morgen.
0: Yo. Ja, en ondertussen komen er ook nog altijd discotheken binnen. Lenke? Ja. De High Street in Hoogstraten, La Casa in Rijke Vorsel of de Pampas, de Rio. En we gaan er zo meteen nog eens naartoe, zeker?
2: Ja, naar het jaar 1997 met de betere Eurodance. Uit eigen land, een project van DJ-producer Jan Vervloed. Dat was Fiocco.
0: Met Aflito. Maar eerst F.R. David met Words. Zeg je toch correct? Of is het For David?
2: Zeg maar F.R.
0: F.R. For David.

0: straks in de 80s en 90s top 2000. En I've been waiting om jouw gezelschap te houden vanavond. Want we gaan verder met de lijst door de 80s en 90s top 2000. Foreigner komt er zo meteen aan na 6 uur op 692.
1: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Leden bij Leemans.
7: Oh, Suzy, ik ga voor mij een glasje water.
8: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
7: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
8: Oei. Dat was precies niet start to fun.
7: Maar Suzy toch.
9: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
10: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
12: Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Europa Bank. De bank die durft.
0: Goedenavond, amai, je hebt verkeerde microfoon opgezet. Dat gaan we niet meer doen. Het is 6:25, het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Ministers reageren kritisch op de startnota van minister Van de Wever.
15: Ja, want er is nog veel werk aan de winkel, zeggen enkele vicepremiers na afloop van de eerste begrotingsronde. Premier De Wever legde gisteren een startnota op tafel, maar die is nu nog onaanvaardbaar en erg onevenwichtig, reageerde vicepremier David Clarenval. Ook buitenlandminister Maxime Prévot zegt dat er nog veel aangepast moet worden, maar als iedereen constructief werkt, is het wel haalbaar, zegt hij. De begrotingsgesprekken gaan deze week voort in werkgroepen. Het kernkabinet komt donderdagavond opnieuw samen. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu de vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op zijn zoon. 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden en lag nog 2 maanden dood in zijn bed. De moeder van Jairon is blij met de zwaardere straf en zegt dat de jury haar gezond verstand heeft gebruikt. 4 andere beklaagden kregen tot 3 jaar cel met uitstel omdat ze geen medische hulp gaven. De 5 grote Amerikaanse televisiezenders weigeren om nog verslag uit te brengen over president Trump. Ze doen dat uit protest nadat journalisten van CNN niet meer welkom zijn in het Witte Huis. Volgens Trump verspreidt de nieuwszender fake news. Trump reist straks naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De nieuwszenders zullen zijn reis nu niet meer filmen. Intussen stapt CNN samen met 2 andere zenders nog naar de rechter. En een tweede medaille voor ons land op het WK-tijdrijden in Montreal. Na goud voor Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons gepakt bij de belofte voor vrouwen. Het was ultraspannend, want onze landgenote was zo'n 90/100ste sneller dan de vierde. Het goud is voor de Australische topfavoriete Wilson Heffenden.
16: Nostalgie weer.
15: Vanavond brede opklaringen. Later vannacht wordt het mistig en het koelt ook af tot zo'n 10 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en vrij zonnig tot 21 graden. Woensdag en donderdag krijgen we opnieuw veel zon en is het heerlijk nazomeren met temperaturen tot 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
18: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
17: De 80s en 90s, top 2000.
18: Met Ton.
0: Die eerste werkdag van de week heb je goed doorstaan. Dat verdient nog extra veel 80s en 90s hits in deze prachtige lijst. Met nu Foreigner op 692. Waiting for a girl like you. We are music. Goedenavond.

0: Ik vind het even een prachtig beeld. De zon schijnt hier zalig binnen in onze studio. En dan deze van Chris Ria in de lijst op 691. I can hear your heartbeat.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: 8 over 6, een hele goede avond op deze maandag 21 september. Dag 8 van de 80s en 90s top 2000. Ja, die lijst die loopt hier op wieltjes hoor. Stilaan, begint daar in de verte. Die nummer 1 al wat in zicht te komen. Nu vrijdagavond, net voor 6 uur, ontdek je wie daar staat. En vergeet niet, jij kan daar nog steeds op stemmen. Hè. Je kan de top 10 van de lijst nog volledig door elkaar schudden. Doe dat zeker nog via onze website nostalgie.be. Maar eerst gaan we samen lekker bekomen van de eerste werkdag van de week. Die heb je alweer overleefd. En ik kan je beloven, de songs die jij vanavond in de lijst hebt gestemd en die hier nog de revue gaan passeren, die vormen echt wel de ideale soundtrack van een gezellige maandagavond. Laat gerust even weten waar jij luistert vanavond via de Nostalgie-app. Zo kan je me bereiken met een berichtje. Of je mag ook altijd een spraakberichtje doorsturen. Altijd leuk. Nu op 690, heerlijke 90s R&B. Ja, als deze intro begint, dan komt toch meteen die inner diva naar boven, hè. Dus laat die gerust los. TLC en No Scrubs. A scrub

0: Nummer 689. Owner of a Lonely Heart van Yes. Sandra Marie die stuurt via de Nostalgie-app. Wij luisteren vanuit Spanje. We wonen daar nu 3 maanden, maar we nemen Nostalgie graag mee. En dat horen wij ook heel graag. Merci voor je berichtje, Sandra. Of gracias, Sandra. Moet ik zeggen dan eigenlijk. En ook Michel, die geniet van de lijst.
1: Hey, Michel van Heel Postbureau. Ik ben samen met jullie aan het luisteren naar de top 2000. Terug naar mijn jeugd. Laat maar komen.
0: Ah, wel, het zal wel zijn dat we dit nog gaan laten komen. Nog tot en met vrijdag kan je blijven genieten van deze geweldige lijst, beste Michel.
2: Straks in de 80s en 90s. Top 2000. And I think it's time for me
0: to make some change. Absolute Belgische grootheden komen eraan. Paul Michiels en Jan Leijers, oftewel Soul Sisters. Ah, wat ben ik hier blij mee. Prachtig nummer waar je helemaal warm van wordt. Deze Changes krijg je zo meteen op 688.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you got
8: a problem. Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar. Lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is dat dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.

heerlijk funky dit toch. Changes van Soul Sister op 688. Eén plekje hoger, een bijzondere new wave band uit Australië, Flash and the Pan, hebben een heel eigen typische sound met die nasale, bijna robotachtige stemmen, staan op 687 met Early Morning Wake Up Call.

0: Zo'n plaat die uitstraalt alsof je heel dringend ergens moet zijn. Flash and the Pan in de 80s en 90s top 2000.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Zullen we dan alweer een klein contrastje maken? Kijk, dat is net zo fijn aan deze lijst. Met het beste van de 80s en de 90s. Voor deze gaan we terug naar midden jaren 90. Toen er niet alleen vettige electrobeats door de discotheken knalden, maar tegelijkertijd ook loeiharde gitaren over de festivalweides scheurden. Zoals deze.

0: Mariah Carey, wat een stem heeft die vrouw toch, hè? Fantasy heb jij op nummer 685 gestemd in deze lijst.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Zeer aanstekelijk nummer komt eraan. Van de Amerikaanse saxofonist Clarence Clemens en Jackson Browne, You're a Friend of Mine, komt er zo meteen aan. Eerst nog even je warm maken. Waarom jij per se naar die 80s en 90s party moet eind oktober in de Carré. Daarnet bij Sean en Lenke was er trouwens nog bezoek van een nieuwe naam die is toegevoegd aan de line-up van die 80s en 90s party. En wie er nog komt, we zullen het nog eens samenvatten. Hè?
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schatje.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
12: Droom je van de bergen? Vlieg rechtstreeks van Antwerpen naar Bolzano in het noorden van Italië met Sky Alps. 3 keer per week en in minder dan 1,5 uur. Geniet van het najaar in het zonnige Zuid-Tirol als skiënd, wandelend of gewoon heerlijk ontspannen. Boek je reis naar Zuid-Tirol, Italië via skyalps.com. Sky Alps, jouw rechtstreekse verbinding met de Dolomieten.
1: De 80s en 90s, top 2000.
13: Met Tom.

0: werd een beetje een one-hit wonder. Deze Sleeping Satellite uit 1993 van Tasmin Archer. Maar jij stemde ze wel op 683 in de lijst. Nicole Vermoeze uit Baal die laat weten dat ze frisse volle vibe heeft klaargemaakt. Oh, daar krijg ik nu toch een klein beetje honger van, moet ik toegeven, Nicole. Ze zegt erbij, koken is zoveel gezelliger met de beste hits van de 80s en 90s. Maar wel, laat het daar smaken, Nicole. Ik zal ondertussen nog wat muzikale gerechtjes voorschotelen verder in deze lijst. Clouseau die komt er bijvoorbeeld aan zo meteen. Een van hun vele noteringen in deze lijst. Ze begonnen dan ook eind jaren 80 en scoorden ook in de 90s heel wat grote hits. Ze kunnen dus niet ontbreken in de 80s en 90s top 2000. Zo meteen een nummer genoemd naar een tankstation in Nederland. Denk daar al maar eens even over na. Eerst nog de Britse band ABC, When Smokey Sings.
1: De 80s en 90s top 2000. Nummer 682.

0: Hey, die zin is uit Malderen. Ik lig ziek in bed, maar de top 2000 haalt mij er zeker weer bovenop.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: We are 80s, we are 90s.
1: We are nostalgie.
2: Nummer 681.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Mocht je nog onderweg zijn met de wagen, dan is dit er zo eentje om keihard te knallen, hoor. Recht vooruit razen met Bros. When Will I Be Famous komt eraan straks na 7 uur op 680.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe ver door liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Simo!
5: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch! Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè? Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè? Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
1: Nostalgie. Goedenavond. Amai. Goedenavond. 3 voor 7. Het nieuws met Frankie Caljon. Nieuwe alarmerende cijfers uit de gevangenissen.
8: Ja, want er slapen opnieuw bijna 600 gedetineerden op de grond in onze gevangenissen. Het zijn er 55 meer dan vorige week. Dat zeggen de vakbonden en bevestigt het gevangeniswezen. In totaal zitten er nu meer dan 13.000 mensen opgesloten in onze gevangenissen, terwijl er maar plaats is voor 10.000. Het aantal grondslapers blijft wel onder het record van april vorig jaar. Toen waren er meer dan 780 grondslapers. Het gevangenispersoneel staakt dit weekend opnieuw uit onvrede. De jongen van 15 die afgelopen weekend een zwaar ongeval veroorzaakte in Lievegem moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen vluchtte met een brommer weg voor een politiecontrole. Hij botste zo tegen een auto en een vrachtwagen. De passagier die achterop zat, een meisje van 18, is nog altijd in levensgevaar. In Brugge is de assisejury voor het proces tegen Chris van Haverbeke samengesteld. De man van 48 doodde 4 jaar geleden zijn beide dochtertjes van 8 en 5. En hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Haverbeke bekende en zei dat hij boos was omdat zijn vrouw van hem wilde scheiden. Het assiseproces start donderdag. Hij riskeert levenslang. En op het EK volleybal stoot onze mannenploeg door naar de kwartfinale. De Red Dragons wonnen tegen Tsjechië met 3-1. De eerste set verliep moeilijk en verloren de Dragons nog, maar ze herpakten zich. In de laatste 2 sets kwam Tsjechië er niet meer aan te pas. Woensdag spelen de Red Dragons hun kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Zij spelen vanavond nog hun 8e finale.
7: Nostalgie weer.
8: Vanavond brede opklaringen. Later vannacht wordt het mistig en het koelt ook af tot zo'n 10 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen. En vrij zonnig tot 21 graden. Woensdag en donderdag krijgen we opnieuw veel zon en is het heerlijk nazomeren met temperaturen tot 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are
7: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
9: Met Ton.

0: De grootmeester Prince en zijn Revolution Raspberry Beret op 679.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Goedenavond, we ronden samen die maandagse werkdag af met de ondergaande zon op onze snoet. Ja, die schijnt hier nog prachtig binnen in de studio, het is echt zalig. Dan komt die muziek in de lijst echt nog zoveel beter tot zijn rechten. Want wat een muzikaal feestje, we zijn er nu al een week mee bezig. De 80s en 90s top 2000. En het wordt alleen maar beter, dat is beloofd. Als we België tegenkomen in de lijst, dan moeten we daar altijd blij om zijn. Daarnet hadden we al Soul Sister, wat dan al Clouseau. En nu nog een iconische groep uit wel een heel ander genre. Ik heb het over Milk Inc. Ja, de echt gigantische successen van Milk Inc. die kwamen er pas begin jaren 2000. Maar de band kende haar oorsprong begin jaren 90 natuurlijk. En dus ook zeer terecht in de lijst met een song die misschien al wat verder in het geheugen zit. Milk Inc. op 678 met O.

0: 90's.
1: Top 2000.
0: Top 2000.
1: Nostalgie. Nummer 677.

0: France Gall in de 80s en 90s tot 2000 op 677 met Ella Ella.
1: Straks in de 80s en 90s tot 2000.
0: Zometeen een lied dat zijn tijd ver vooruit was. Want dit gaat over ghosting. Ja, de zanger van de band Fisher Z schreef het nummer nadat zijn toenmalige vriendin plots alle contact had verbroken en niets meer van zich liet horen. Een fenomeen dat nu al vaker voorkomt met alle sociale media en zo. Maar begin jaren 80 bestond het ook al. Fisher Z komt er dus aan. Op nummer 676 staan ze met So Long. Krijg je zo meteen.
2: It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
3: Voor de volle 100%. Met de pro van...
2: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
10: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op weloofcinema.be.
14: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, The Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja, William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
15: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: De 80s en 90s tot

Robbie Williams nog gewoon deel was van Take That, Could It Be Magic, op 675. De volgende past echt perfect bij die chille maandagavondsfeer, wat mij betreft. Lekker in het zeteltje ploffen, maar dan in het Frans. Of ploffé dans le fauteuil dan, hè, met onze eigen Axel Red, natuurlijk wel. Op 674, à tâtons.

0: Elke keer als ik zijn naam zie staan, heb ik de neiging om het op zijn Nederlands uit te spreken. Maar hij komt gewoon uit Ierland. Dus ik moet Chris de Burg zeggen. En niet Chris de Burg of zo. The Lady in Red stemde jij op 673.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Ah, wel vreeg hoe met mij eigenlijk, want de lijst loopt hier zo lekker. Roxette staat klaar, komt eraan met How Do You Do op 672.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: De 80s en 90s top 2000.
5: Met Ton.

Wat wordt ze gemist? Dolly Parton, vorige maand nog overleden, maar nu geëerd op nummer 671 in de 80s en 90s top 2000. Wat in die 80s en 90s ook waanzinnig populair was en toen nog los stond van allerlei geopolitieke conflicten, is het Eurovisie Songfestival. Ach, wat een zorgeloze tijd. Ja, tegenwoordig hangt er een beetje een sfeertje over, hè. Maar daar gaan we nu vooral niet aan denken, want toen in de 80s en 90s was het echt vooral een groot muzikaal feest. Heel veel winnaars uit die tijd scoorden met hun song ook een grote wereldhit. En het was niet anders in 1997, toen won Katrina and the Waves voor het Verenigd Koninkrijk met een prachtig liedje over samenhorigheid in moeilijke tijden. Love Shine a Light staat op 670. Love.

0: and have some fun.
1: Nummer 668.

0: Lekker grooven op maandagavond. Op 668 in de 80s en 90s top 2000. D-Little, D-Light liever. En groove is in the heart.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
2: You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie.
0: Brother Louie, Louie, Louie. Modern Talking komt eraan. Zometeen op 667.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
6: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
7: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
0: Goedenavond, het is 8:02. Het nieuws krijg je van Lore Brijsink.
12: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
13: We weten eens dat die zondervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zondervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
12: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. In de zeestraat van Hormuz zijn vandaag 2 tankers geraakt door projectielen. Dat meldt de Britse verantwoordelijke voor maritieme veiligheid. De straat van Hormuz is al maanden geblokkeerd door het conflict tussen de VS en Iran. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie wereldwijd. Op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de 3 volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
14: We are 80s. We are 90s. We are
1: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
14: Met Ton.

0: Pratt op 666. Oeh, als dat maar goed komt. Maar nee hoor, ze hebben het verdiend. It's only love.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: 666 was dat voor alle duidelijkheid, hè? Van de duivel, hè? Ik dacht, ik licht het toch nog maar even toe. 7 over 8 ondertussen, een hele goede avond. Wat loopt die lijst hier lekker, hè? De allergrootste hits uit de 80s en de 90s, die krijg je 2 weken lang op een gouden dienblaadje voorgeschoteld. Want waarom kiezen uit die 2 geweldige decennia uit jouw jeugd, als je ze ook gewoon samen kan vieren? En je weet het, je kan nog steeds stemmen op de top 10. Die kan je nog volledig door elkaar schudden door te swipen. Dat doe je via nostalgie.be, zeker nog doen. Het resultaat hoor je dan nu vrijdag, dan loodsen Veronique de Kok en Sander van den Ende je door de finale van de lijst. Maar zover is het nog niet. Wij tellen rustig verder af en we zijn aanbeland bij nummer 665. Daar vinden we niet 1, maar wel 2 iconen die beide al heel wat strepen hebben verdiend in de 90s. In 1995 deden ze het samen. Ik heb het over Nick Cave en Kylie Minogue. Where the Wild Roses Grow.

0: today. De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
1: Nummer 665.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: met Solid, Ashford en Simpson in de lijst.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Zullen we er eens een Vlaamse klassieker bij halen? Bayat, Dam Dam Dam, Bidoo Bidoo Bidoo. Paul Severs op 663 met Zeg eens meisje, die ga je luidkeels mogen meekwelen hoor, zometeen.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Oh, Kiana, deze zomer. Wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet. Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
6: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
1: De 80s en 90s top 2000.

Hey, you, the Rocksteady Crew, op 661. Zo geweldig aanstekelijk. We doen hier de 80s en 90s top 2000, dus alleen maar muziek van de jaren 80 en 90. Deze staat dus niet in de lijst. Easy van de Commodores. Ah nee, dat is te oud. Uit 1977. Maar een cover van dat nummer past natuurlijk wel in de lijst. Zo was er in 1993 de Amerikaanse band Faith No More. Die dachten, dat is een plezant nummer om een eigen versie van te maken. Al bleven ze naar mijn gevoel wel heel dicht bij het origineel. Nu op 660, Faith No More en I'm Easy.

0: The 80s and 90s top 2000.
1: We are 80s, we are 90s.
0: We are nostalgie. Nummer 659.

funky dance grooves met Wang Chung en Dancehall Days op 659. Wat ik zelf zo leuk vind aan deze lijst is de enorme variatie aan genres. Want er zijn zoveel verschillende soorten muziek gemaakt in de 80s en 90s. Dat heb je dan als je twee decennia combineert in één hitlijst. Ja, dat gaat van de 80s glam rock over power ballads en new wave naar 90s punk grunge en dikke, iets wat foute 90s dance en trance beats. En in dat laatste genre staat er hier een schijf klaar. De Duitse Eurodance formatie Sesh staat op 658 met Encore une fois. Even bonken op maandagavond moet kunnen. Mesdames, messieurs,

0: Straks in de 80s en 90s top 2000. De Beatles waren dan wel geen ding meer in de jaren 80. Paul McCartney die heeft wel nog serieus wat schijven gemaakt hoor. Zoals deze My Brave Face krijg je zo meteen. Eerst maken we je nog heel even warm voor onze 80s en 90s party.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s.

0: good shape. Take my love. Two brothers on the fourth floor. DJ Frank, de nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. We are music. De 80s en 90s top 2000.
1: Met Tom.

0: Ikzelf ben geboren in 1997, dus ik heb de 80s en 90s niet bewust meegemaakt, maar...
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ik heb al die geweldige muziek later natuurlijk wel leren kennen, maar misschien soms op een wat atypische manier. Veel songs in deze lijst hebben een wat andere connotatie voor mij. Het volgende nummer heb ik bijvoorbeeld leren kennen eind jaren 2000, omdat het de begingeneriek was van een telenovelle op VTM, namelijk die van Louis Louise. Misschien zijn er nog wel mensen die zich dat herinneren. Het werd toen gezongen door de Vlaamse zanger Udo, maar jij stemde Shania Twain in de lijst op 656. Man, I feel like a woman.
2: Let's go, girls.

0: Bianca, uit Hemiksem. Wij feesten en luisteren volop naar de top 2000 van Nostalgie. Go for it!
1: De 80s en 90s top 2000.
2: We are 80s. We are 90s.
1: We are Nostalgie.

0: 80s en 90s top 2000. Nostalgie.
1: Nummer 654.

Freddie Mercury die heeft nogal wat zotte platen gemaakt in zijn leven. Maar de volgende song was hij misschien wat vergeten. Het is een cover van een nummer uit 1955, alsjeblieft, van de Amerikaanse groep The Platters. Yes, I'm the great pretender. Zeer aanstekelijk. Werd dus heel vaak gecoverd. Door onder meer Roy Orbison, Dolly Parton en dus ook Freddie Mercury. Zijn versie van The Great Pretender staat op 653.

0: Even je inner Tarzan gechanneld met deze bal van Baltimore, Tarzan Boy. Op nummer 652.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: We gaan gewoon nog een half uurtje door met de 80s en 90s top 2000. Zometeen deze knaller van Alanis Morissette, wat een schijf. Op 651 krijg je die. You Are The Know komt eraan na het nieuws.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goeie avond. We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
3: We hebben eigenlijk al een stuk gemerkt van vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor de klant. Maar nu gaan we zelfs naar 2,50 euro. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen en weken.
2: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst 2,5 euro per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. En de volgende dagen is het wisselvallig. Maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
1: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are
1: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
4: Met Ton.

0: 80s and 90s top 2000.
1: Nummer 650.

0: Daryl Hall en John Oates om lekker mee op en neer te bouncen. I Can't Go For That op 650.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: 7 over 9, we gaan nog een klein half uurtje door met de lijst voor vandaag. Daarna duik je de nacht in met de 80s en 90s top 2000 replay. Al wat je vandaag gemist hebt, hoor je gewoon vannacht nog eens. Handig is dat. Zometeen passeert Eros Ramazzotti met een bombastische schijf, Musica E. Eerst gaan we terug naar een grauwe, hete, rokerige discotheek in de 90s. Denk in het thema Zillion. Waarschijnlijk weinig kleren aan. Loeiharde beats door de speakers en je danst alsof je leven ervan afhangt. Het zou zomaar op deze Belgische schijf van de Mackenzie featuring Jesse kunnen geweest zijn. 649 is voor Innocence.

Hallo, het is met Petra uit Heusden-Zolder. De jaren 80 en 90 zijn voor mij belangrijk. Ik ben in de jaren 80 verliefd geworden, getrouwd, eerste kind gekregen, begin jaren 90 het tweede kind. En daarom geniet ik des te meer van de top 2000 van de jaren 80 en 90 op nostalgie.

maar zo roepen, jong. Bronski Beat op 647 met de Y. De 90s was zo'n periode waar muzikaal precies alles mogelijk was. Ook in Vlaanderen doken nu en dan al eens bijzondere groepen op. Ook groepen die het in hun eigen dialect deden. Net zoals deze boys, Kia. Drie heren uit Aarschot die in 1997 tot hun eigen verbazing plots een hittepak hadden. Met deze zaterdag super aanstekelijk en een heerlijke trip down memory lane. Helemaal terecht in de lijst op 646.

0: Wild op 645. You came.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Dag 8 van de 80s en 90s top 2000 zit er bijna op. Morgen vanaf 7:45 dan tellen Sander en Veronique weer verder af. En zo komen we weer een stapje dichter bij de nummer 1. En je voelt en hoort ook echt aan alles dat de hits alleen maar groter beginnen te worden. Zometeen duik je de nacht in met de 80s en 90s top 2000 replay. Dan herbeleef je de lijst van vandaag gewoon nog eens opnieuw. Ik heb nog Texas, zometeen met In Our Lifetime. En eerst de heerlijk scheurende gitaar van Aerosmith op 644. Love in an Elevator.

legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. De 80s en 90s tot 2000. Replay. Nummer 1273.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
3: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren. Te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Ten meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
1: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
4: Ik heb van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een Deux Chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1259.

legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1002.

twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. De 80s en 90s top 20.